Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk. Het
5: was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.
1: Yeah.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Luister iedere woensdag.
2: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
3: Wat een introductie. Ah. Ja, Remy Sambo.
4: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
3: Ja, dat was leuk.
4: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
5: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
1: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
6: Red Light Jazz Radio.
7: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
8: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

tweede klas. Havo, VWO, meteen naar door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

secret. Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen. En als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde. En dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Doral Begens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
1: Luister iedere woensdag.
2: Wij gaan dansen.
3: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
4: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
5: Nee, voor geen goud. Nee,
2: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
6: I promise to be kind to the city and its citizens.
4: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
3: Ja, zoals altijd.
1: Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
1: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
0: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
2: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
0: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuuggriffioen.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Razo for everyone, from everywhere, every time.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald, dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
1: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
0: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
2: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
0: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
1: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
0: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
2: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
0: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer. Na het optrekken van de mist wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Halleluja, it's Monday.
5: Fantastisch weer dit.
6: Blijft altijd genieten.
7: En het is woensdagmiddag. Dat betekent dat ik er ben, Marco en Maarten.
8: Wat klinkt jij zo moet?
9: Lekker. Iedere vrijdag van 5 tot 7 met Loeken en Renk.
10: En dan komt het weekend altijd toch heel erg leuk fijn binnen.
7: Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 5 tot 7. You can make
11: Monday. Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Radio Raso for everyone, from everywhere, every time.

Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

dood onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

caso for everyone, everywhere, everywhere.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Nederlands of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Nederlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie. Heb je een eurotje, please, zeg merci.

Radio Raso for everyone, everywhere, every time.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hek zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational AkzoNobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. AkzoNobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
2: Disco Zonder Drempels Radio, hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. De afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond doodgegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.

0: do ya?
1: Mera, ine folfo boy.
0: Folfo sang?
1: Na yuru jagi dry toch. Na rasume arkiere.
0: Da peya arki.
1: Hai baya afrodisiere. Met tapu 105.2 megahertz toch.
0: Wat voor u freut me dat ik kan lopen ook te via Facebook.
1: Facebook, zal dat zijn dat die? Zal dat Facebook?
0: Mij dat nog dan aan een gewichtigheid. Van mij kijken dan?
1: Adjakasa, van jou kijken dan? Im kijken met je ogen.
0: Zo ben alle doodja. Je ook to op Facebook. Excuse me, na Facebook.
1: Look wat er aan hem tabja zo bakaren. Hey baya, ik ga ook mee met de tijd hoor, Bika. Cesar Sandiska Modo. Heb ik ook een account hoor. R-I-E-K-G-U-L-P-I-E. Rick Gulpie. Ai, zoeken zoeken naar jou, Fanny.
0: Geniet dus van onze uitzending. Want
1: dit is uw Jaggi Draai, gepresenteerd door
0: Merre
1: en Rick.
0: Elke maandag van 2 uur tot en met 5 uur.
1: Onze programma is altijd gevarieerd.
0: Dus kom erbij en blijf u vooral afgestemd.
1: Het is een samenspel tussen u als luisteraar
0: en wij als programmamakers.
1: Dus laat wat van u horen.
0: Door te bellen naar
1: 020-737-1301. Wij zijn er voor u. Arki Jaggi Draai, Sondro Fipai.
2: Jami si donti de. Wena di jami si donti de. Tena ini mi oso, so tiri leki memre. La jami si donti de. Di memre fu libi, wani fu taimi so leki kamina. Mi, la pikin boy fu este. Mi, de lei fu yu, no weni ete. Bika di anana meki mi, anobe libi pasi di basra praxeri. Mi no ben kong na grontapu, fu sini den kron kron sini fu yu. Marawinti, marawinti, yu de seki mi bon. Yu wani broko mi taki. Ma mi nada lutu. Mi kankampe mi de.

konaini saptachi anoti de raso anajaji dry brasa makandra kakayesi archi kring kring. Iedere maandagmiddag van 2 tot 5 koni defu dai hila hila lobby lobby defu mai Archi, Archo fa jaji dry, tenapu jaja, kang kang atenapu na enfutu tapu. So konaini, konaini, so shwiti so. Raso, 105.2 in de ether, live meekijken kan via Raso, 020.nl.

Goedendag luisteraars, welkom bij weer een uitzending van Jaggi Draai op de maandag. Jaggi Draai is te ontvangen elke maandag van 2 tot en met 5. Radio Razo Amsterdam is te ontvangen via de ether op de 105.2 MHz. Online via internet zonder vertragingen, razo020.nl. Kanalen Ziggo Digitaal 1365, KPN 1126, Telfort 839, Access for All 970 en IPTV 3121. Het nummer van de studio buiten Amsterdam 020-737-1301. Wilt u een van de programmamakers ontmoeten? Dan komt u naar Groeneveen 94, navigatiecode 1103 EG in Amsterdam. Nummer van de studio om de directeur te spreken, een boodschap door te geven, mededeling, reclamespot. Dan is het 020-737-1301. Wie schrijft, die blijft. U mag e-mailen naar info@razo020.nl. Voor de gulle donaties maakt u het over op IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Nogmaals, IBAN NL36 Rabo 0148-920500 ten name van RTV Razo. Razo Navi Allah. Multicultureel. Ik wens u een aangename luisterstemming toe. En dan nu ons programmaoverzicht. Het eerste uur What's Hot on Social Media. Gevarieerd programma met alles wat er opmerkelijk voorbij komt op social media. Het kan zijn Instagram, Twitter, Facebook, TikTok en andere social media platforms. Ons tweede uur, wat is uw locatie? In dit onderdeel eventuele gasten ontvangen, nieuwsberichten of artiesten belichten. Ons derde uur, de maalstroom. Hier blikken wij terug op het eerste en tweede uur. Of nieuws, een terugblik op de week ervoor. Houdt u er rekening mee dat het zo nu en dan ook een aangepast programma kan zijn.

0: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag, luisteraars, waar u zich ook mogen bevinden. Jajidrai, u hoorde het net. We ain't too old to start again. Jajidrai gaat nu dus starten met Merre achter de knopjes. Een hele goedemiddag wereld, goede avond wereld, goedemorgen wereld, goede dag wereld. Ik groet you, Jajidrai, again and again, elke maandag van 2 tot en met 5. Drico, ik groet u vanuit de studio, meneer Frits van Eyck, onze directeur. Een hele mooie groet vanuit de studio. Ja, het is maandag vandaag. Maandag 5 oktober. 12 juru, meereva, asirine ego af. En toen had ik zoiets van, oh ja, dit is dus 12 uur. Het is nu 12 uur. Ik hoop dat u me thuis luid en duidelijk kan horen. Kom, draai ja zo even naar knop, want mijn lukude lampjes, den lichtjes. Het zijn geen kerstlampjes en ik zie dat hij niet wil doen wat ik doe. Dus ik hoop dat u mij thuis luid en duidelijk kan horen, want ik praat luid genoeg. Doe wat ik wil. Oké, okay, yes. If me be de inwasal dan botak sound, sound, sound. Uchami waka, heren. Ik groet natuurlijk ook Gwan. Gwan, de groetjes vanuit de studio. En Gilda Danarach, me bariu wang, sweet lobby, odi ook toe. Genti Faralobby, op dit moment heel dichtbij. Maar binnenkort ga je ons weer verlaten. Want lek van Jubetaki, zodra jij witte dingen uit de lucht ziet vallen, dan is het weer richting Suri Maribo. One sweet nangalispeki odi. Helene Bustamente, Radio Hulde. Ik groet ook vanuit deze plek, Radio Hulde, elke woensdag vanaf 1 uur op Migado X. Dus ik schrok me wezenloos. Dit was Snelle Jelle. Boy, ik had je nog niet verwacht. Ja, Arkimang, net niet meer, want konkro, mijn collega. Want Abega ozo, omdat Abe weer wel olle onderbroeken, dan zeggen nee, dit gaan we niet doen. Ik snap dat je luchtig gekleed wilt gaan, maar dit gaan we niet doen. Het zorgt voor te veel afleiding. En zonder, volgens mij denk je, adorobaka, mi bespita pagrong, anodreete, maar adorobba. Want sweet konaini ook toe, jullie zullen hem zo meteen horen. Want ik had natuurlijk gerekend op een aangepast programma. Meestal weet u van ons, krijgt u in het eerste uur, ade woord te voet idee, dus me bepraxeer dan abif abreng, go in a tweede juru, want Riek gaat het naar voren brengen, maar door ook ba. Heel fijn. Ik was gebleven bij Radio Hulde, en als ik zeg Radio Hulde, ja, ik ben vandaag zelf persoonlijk in de studio. Vorige week was ik er niet om te vertellen dat ik een award in ontvangst mocht nemen, een mooie pangie en een fles gemberbier. Eteem tagi a gingabiri bis, sweetie. Dankjewel, Helene. En ja, ik heb het op mijn status geplaatst. En van heel veel mensen kreeg ik te horen, je hebt het dik en dik verdiend. Ook op Facebook hele lieve complimentjes gekregen. Waaronder ook van mevrouw Gleone. Mevrouw Gleone, dank u wel dat u aangaf van, ja, je hebt het verdiend. Jullie kennen mij, Merre heeft een grote mond achter de knopjes en achter de microfoon. Maar als het gaat om dit soort dingen, then I'm very shy. Maar Itawalesi, Biggie, Tangi, Radio Hulde en crew. Als ik het heb over programmamakers, mag ik niet vergeten Merel en Kendo Kenneth. Ja, die is ook op de maandag te horen op Caribbean FM. Ik kom er de laatste tijden echt niet aan toe om te luisteren. En dat vind ik minder. Arkimang, ik ga natuurlijk zo meteen verder met de groetjes doen. Ik kijk naar mijn collega, hij is bezig, want hij heeft al aangegeven dat zijn Facebook-kijkers hunkeren om hem te zien. Om te zien wat hij allemaal aan het doen is. En zo nu en dan kom ik in beeld, want wie dat no loba, Tom Sifoer in beeld, Tori. Maar heeft toch meer kon in beeld, dan kunt u ons live volgen zonder onderbrekingen op razo020.nl. Gio, ik groet jou ook vanuit de studio. Ik hoop dat je al wakker bent. Waarschijnlijk heb je een nachtdienst gedraaid. En dan moet je bijkomen. Om Eke, Odi, Odi, mijn lieve oom. Ook de groetjes vanuit de studio. Wat gaan wij doen? Ik wacht totdat mijn collega geïnstalleerd is. En natuurlijk wil ik dan meteen gebruik maken. Oh ja, Sisa Akusha. Lespeki, Odi, Lobby, kom met you. En Marta Koenders, ook de groeten. Hele tijd niks van je gehoord. Ik hoop dat je ons nog steeds volgt. Banansi, one sweet Odi, meneer Clyde. How are you? Met Bariu Wang, Odi, ook toe. Hallo, en meneer Imro Samsi, hoe kan ik het vergeten? Facebook, Riek moet het echt soms ontgelden, want dan zie je ineens verschijnen. Groet mooi. En dan ben ik degene die dan even reageert van hij is bezig met andere dingen, maar Imro Samsi, Webari Wang, Sweet Odi ook toe vanuit A Studio. Wat gaan wij vandaag doen? Natuurlijk, de mensen bij wie iemand is komen te ontvallen, Ilaswa Lobby Wang, Boom Furu Krakti, we wens u in ieding DDC. Alle jarigen van vandaag van harte gefeliciteerd. Gewezen jarigen ook van harte gefeliciteerd. Ja, ik mag het niet vergeten. Een van mijn grote vrienden, Melly Plato. Ja, die was begin van oktober jarig. Oh, ik zie al een incoming call. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Laat me zien. Laat me zien hoor, laat me zien, laat me horen. One sweet konijni.
1: Ja.
0: Hallo.
1: One sweet bakana.
0: Hallo, hallo, hallo daar.
1: One sweet bakana, jachi draai, akusia.
0: Hi, een hele goede. Mami ben herkennen als te heren, mi want doe feri.
1: Jere. Jere. Jere, mi pisa.
0: Ja.
1: Gusson tu krakti, alas masai archi. Akusia en top. Meta archi, era miskat. Wat sweet, sweet, sweet, sweet granny. Wat mine bende. Me guakolep te monde ranga deza matide. Me tak nei minego. Me archi mi sisa mel. I verstaan?
0: Ja, mi versta u. En me waardering. Sisa akusha idete?
1: Mi dete.
0: Oké, fafa gezondheid.
1: Ja, maar prima, prima, prima. Nyandringi. Meditatie. Isabito?
0: Ja. Mi lopso en mi breed.
1: Me archi me.
0: Me archi u, me yere u.
1: Hallo.
0: Hallo, Sisa Akusha. Ye yere mi.
1: Hallo.
0: Me yere yere. Mi no sapsan def du, na nga akongru tema mi e yere u en de archi ma ook tu e yere u.
1: Wat fit programma yere mi.
0: Grand tanyi, soso lobby. Ja, sisa akosia mino sap sambe de nanga akonkru. Mami yere ala san say taki en me waardering. Dus bigi tangi ook to kom meet you. Mi be aksi fafa gezondheid. En mi yere dat you tak dat ala san ego montifa. I go na afa. Dus dan me luku mi collega drape. If asute finga gogi ma lok to. Tap soort faye karasani langa tete. Dan mi kan skoifing ga kona ini. One sweet kona ini mi lespeki.
2: Archimang lotu we baru a moi fit odi jaso. Radio raso na kawi programa jaji drai. Yes, jawel, im sabi. Ya, miskreki net. Wanda bijna mi brekenyo na fasi sadu sabi dat me wala kan tete.
0: Mikrofoon, test. Ide neem baka.
2: Jawel, Archibald. En sabar, ala lesma odi ik basa mi ook tu bij mijn bari. En dadelijk dan mijn bar ook tu apart baka odi. En dan, om te Archie, want een apart gesprek hier, een telefonisch gesprek. Dan gaan mevrouw Saskia Meiland, gemeenteraadslid.
0: Oké.
2: Okay. Ja, want een tradie had die nog een motie in. Naar gemeenteraad. En toen was ik bij dat toe. Heb ik zo'n uitnodiging. En dan, ik ben met broko chinzo in die chimoni, want ik ga over organisaties, zeg maar, doek op jaso. Ja toch? En actie Vader mama moest doen. Vader mama moest tijden beren, moren strak. Lek van tijd strak ba. Vader piki moet doen, vader piki moet nyang. Dus, unta artje. No, me gedoro even aan al die woord toe, me bar alles maar al die uiteraard. En dan al die woord toe voetien heb maandag 5 oktober. Ik ben zo vrij. Ben geweest de Heer aan te spreken. Nou, we hebben even nou begonnen, zo schrijft ja zo er. Maar een, want dat ging samoro kringi me. Ik ben zo vrij geweest de Heer aan te spreken. Hoewel ik niets dan stof ben. Want ik was schrijf in Abuku, als schrijf ik ben zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken. En ik denk dat het een type fout is in het systeem. Dit is ook te Abuku. Ze hebben toch een toelies ben en conform, terwijl een wal is sari. Ik ben zo vrij geweest de Heer aan te spreken. Hoewel ik niets dan stof ben. En dat komt uit Genesis 18, vers 27. Het leerwoord dat erbij hoort. De Kanaatische vrouw zei: zeker, Heer. Maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Dus zeker, Heer. Maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. Toen antwoordde Jezus haar: u hebt een groot geloof. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En dat komt uit Matthäus 15, vers 27 en 28. Het lied dat erbij hoort: zo kunnen wij het wagen alles aan hem te vragen. Wij moeten zonder schromen blijmoedig tot hem komen. En dat is een lied van Ernst Gottlieb Woltersdorf. En dat komt uit 1 Thessalonicense 4 en 4, vers 9 tot en met 12. En Galaten 3, vers 15 tot en met 18. Dus nog eens, ik ben zo vrij geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben. Ja? En dat zeggen ook heel veel, ja? Ik ben zo vrij geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben. Ik ga om mijn onderdanigheid. En omdat iedereen onderdanig nou aan zijn, dat iedereen mag met je smaaieren, je sting. Je sting ook te belangrijk in alibi, want je sting naar voor jou. Je sting naar, lek van jou, en je zani, lek van jou, en denk je zani. En ze mag sap dat if you do. Want nou zo'n deel van wat taki, en dan jum or jum ofo. Weet je toch? En dat kan. Want we libi, en te we libi together. Ja, yes, sir.
0: Grantangi, dat was heel mooi. Ik hoorde ook iets over vrouwen naar voren komen. En plus, je bent abing voor apisi van want to lazy en ik kom voor. Maar dat kan toch? Na leek van u abataki met binde bifo, binde kaba. Dus want to lazy ben,
2: ben
0: ik kom voor.
2: Ja.
0: Dus is berust het op een typfout of is het dat ze een nadruk willen leggen op iets?
2: Ik ben zo vrij, maar gewoon in één zin, dus dat wordt het niet.
0: Den vergiet den komma.
2: Ik ben zo vrij, ben voor wie de Heer aan te spreken.
0: Mi denk na, als je dat weet, gomi binde bifo, binde kaba. Hallo?
2: Okay,
0: ja, denk je?
2: In
0: een strana tongo, na?
2: In een historisch pisie dat je.
0: Oké. Grand Tanje.
2: Ik ben zo vrij. Ben geweest de Heer aan te spreken.
0: Oké dan.
2: Dat is toch Ben. Mm-hmm. Oh, dus dat. Ik kom maar
0: aan. Dat met dat je toch.
2: Oké.
0: IDPMD.
2: Dus dan leg ik vast.
0: Oké. Grand Tanje, Riek. En ik hoorde je net iets zeggen over dat we een telefonisch gesprek gaan hebben. Met mevrouw Saskia Meiland?
2: Ja.
0: En, oh, top.
2: Ik heb afgesproken om 3 uur, dus ik ben blij dat ik al.
0: Samsa. Wat heb je gegeten?
2: Meneer Sapsam, kokoos, man. Ewa kadoro, man. Ach.
0: Heba.
2: Is dat toch al die in jouw verkeer staan, toch? Dat ewa kadoro, waka.
0: Heba. Nee. Want ik zie je iedere keer met je. Dat ik denk van, wat is er met jou aan de hand?
2: Oh, grote koeko bij je.
0: Oh, lekker.
2: Ja,
0: is je juwang, ajeng, man. Hé, Riek. Dus om 3 uur? Bel je erin?
2: Na het nieuws van 3 uur, ja.
0: Na het nieuws van 3, oké.
2: Okay. En dan die dames van die vriend die Routou, die kijken en luisteren ook uiteraard.
0: Oké, okay,
2: en
0: goedjes.
2: Ook dan hebben ze een iets ja, voor volgend jaar. Ik weet niet als ze erover willen praten. Ja, het kan nogal wat worden vandaag hier in de studio.
0: Oké.
2: Okay. Ja, ik kan ook even kijken. Ik had zoveel telefoontjes. Het moet geordend zijn, weet je. Tereke, dat weet je precies, weet je. Het moet geen rommeltje zijn.
0: Oké, okay, nou ja, het nummer van de studio. Lekva, Sisa, Akusha, Sabeng. Noti, to noti. Sebi, 3 Sebri. 1 3, noti.
2: Wang.
0: Ik zie van je wakam feestie.
2: En de juwang, ja.
0: Je long. Ja, en ik heb vandaag ook een recept wat ik naar voren wil brengen. Of wil delen met de luisteraars. En ik had het al een tijd willen doen. En zo zie je, soms zijn er dingen die gebeuren in atmosfeer. Dat je denkt van, hoe is dit mogelijk? Psycholoog, meneer Mike Roosevelt, heeft het laatst, volgens mij 2 of 3 weken geleden, geplaatst op Facebook. Hoewel die mensen vielen.
2: Even een correctie, hij is geen psycholoog.
0: Oh, wat is
2: hij
0: dan?
2: Hij is een seksoloog.
0: Oh, seksuoloog.
2: Ja, seksuoloog of weet ik veel wat.
0: Oh, ik ook.
2: Maar hij loog dat hij een psycholoog is.
0: Oké. Nou, bedankt voor de correctie. Riek, ik denk dat die mensen zoiets hebben van... het is beter wanneer jij alleen die uitzending draait... of ik alleen, want samen is niet goed, hoor. In ieder geval, we gaan het hebben over... ik heb een recept. Clitoria thee. En schrik niet. Niks mis mee. Ik zie jou alweer.
2: Ja, want dat heb je nog drinken.
0: Oh, jawel, hoor. Als je hoort waar het goed voor is, wil je het zeker drinken. Dus ik ga het zo meteen met de luisteraars delen.
2: Maar even, is het een kruidsoort of is het een
0: lichaamsteen? Het is echt een thee. Ik heb het hier voor de mensen die nu afgestemd zijn op razo020.nl. Laat ik het zien.
2: En
0: weet je, laten zien, ik drink dit echt al jaren. Dus toen ik die reacties zag op Facebook, had ik zoiets van... wat doen jullie nou zo gestrest? Het is echt een theesoort. En ik heb het gekregen uit Suriname, ook nog eens een keer. Dus ja, het heet echt Clitoria thee. En ik ga er straks iets meer over vertellen. Voordat ik dat doe, ga ik een nummer afdraaien voor Helene Bustamente. Want Helene, haar lijfnummer op mij, dus mijn lijfnummer moet ik het dan noemen, is The Girl Is Mine. En ik heb natuurlijk een tegennummer voor haar. Omdat Asisa Disnangami tap a spirituele vlak, winstolees minanging, we kies we kwali, maar spiritueel staan we best wel sterk. Dus daarom, Helene, speciaal voor jou dit nummer.

0: Ja, welkom terug. Nog steeds Jaggi Draai op deze maandag 5 oktober. Speciale nummer afgespeeld voor Helene Bustamante. Omdat zij ook een nummer heeft. Als zij die afspeelt, denkt zij aan mij. Pen en papier, luisteraars en kijkers. Ik heb hier een recept wat ik met u wil delen voor de klok van 3. Clitoria thee. Waarvoor is dit? 8 voordelen maar liefst. Als je dit gebruikt, dan is het positief gevoel in je hoofd. Verlichting van depressie. Verbeteren bloedsomloop vagina. Afrodisiak stimuleren libido vrouw. Verjongen van de huid. Een goede blaasfunctie. Verbeteren van haargroei. Het lichaam te verfrissen wanneer deze als iced tea of als sap wordt gedronken. De dosering: doe 6 à 7 bloemen in een theekopje met heet water gekookt. En het ondersteunt ook heel goed dus je geheugen en tegen hoofdpijn. Clitoria thee te halen in reformwinkels. Want ik kreeg laatst een app van iemand. Maar waarom deel je alleen maar recepten waarvan we zoiets hebben van da omus vals, maar lastig sande abrawatra fu mang sende virikonji unu. Het zijn bloemen, ze zien er een beetje blauw uit. En het mooie ervan is, als je wat limoensap erbij doet, wordt de kleur van deze thee wordt een beetje blauw. Violet blauw. Of is het violet paars? Riksaneng, is het violet blauw of violet paars? Je bent weer in je telefoon gedoken. Nog?
1: Violet naar paars.
0: Ja, hè? Oké. Dus die thee staat als blauw. En als je wat limoensap of citroen erbij doet, wordt het een beetje paars. Het is echt heerlijk. Ik drink het zowel warm, dus als thee, of gewoon als een, hoe noem je dat? Geen sap, maar limonade.
1: Ja, limonade.
0: Weet je? Ik doe er een beetje honing bij en ik gebruik dit echt al jaren. Dus nogmaals, 6 à 7 bloemen in een theekopje met heet gekookt water. En wat zijn de voordelen van clitoria thee? Positief gevoel in je hoofd. Verlichting van depressie. Verbeteren van bloedsomloop vagina. Afrodisiak stimuleren libido vrouw. Verjongen van de huid. Een goede blaasfunctie, dat merk ik wel. En verbeteren van haargroei. Ook het lichaam te verfrissen wanneer deze als iced tea of als sap wordt gedronken. In het volgende uur ga ik het natuurlijk herhalen voor de mensen die niet eerder afgestemd waren. Wa arki wan poku, van niemand minder dan mijn Jaja Uma. Ik zeg mijn surrogaatdochter Dani Danitja. Ze heeft weer een nummer op de markt gelanceerd. En we gaan er samen naar luisteren. Big up Dani, samen met Magisti en Belly. One Botto, jawel.

0: Piri piri piri harre, jawel, Danny featuring Magisty en Belly. Danny, ik moet je maar komen contacten, want je, je moet niks, maar we willen graag uitleg wat dit nummer betreft. En heb jij het weer zelf geschreven? Want ik weet dat you, den pokusaye chakona visi, anne zomaar. Ik weet, één van je nummers, je ligt, je slaapt en je kiezing in Sribi. In je dring. Arkimang, wist je dat we kondoro 3 uur, dat van taki zo meteen. Zo jono jono de, dan salto otik abrananga en jonsu. En na de klok van 3 zijn wij dan terug. Ik niet, mijn collega, ik ben er nog wel bij. Als co-host, dus we wisselen. Co-piloot, ene keer naar een echara van je karasa opolangi. Daar ben ik co. En andere keer is hij Nee, ben ik het. En dan is hij co. Of niet, Riek?
1: Nee, dan ben ik dan de F-16 piloot.
0: Jo, poor en bakka. Dus.
1: No, dan nee, F-35.
0: Oké. Okay. Jora, als ik denk aan vliegtuigen. Een groet vanuit de studio richting Jora Koenders. Samen met zijn familie. Riek, als jij na de klok van 3 mevrouw Meiland in de studio hebt. Dan moeten wij kijken wanneer. Want vorige week had ik het over een thema waar we het deze week over zouden hebben. Namelijk, hebben moderne vrouwen te hoge standaarden in de liefde? Of zijn ze gewoon selectiever geworden? Wat wil je? Is het na de klok van 3, nadat we mevrouw Meiland hebben gesproken? Zou eigenlijk wel passen, hè, in ja, het stukje?
1: Inderdaad. Maar ja, je kan er ook een, daarin bij betrekken. Ja.
0: Maar komt ze naar de studio of is het een telefonisch?
1: Telefonisch, want...
0: Oké.
1: Okay. Ja. Gewoon telefonisch met haar.
0: Maar ja, zal ze tijd hebben om... het is een drukke vrouw, hè?
1: Niet geschoten is altijd mis.
0: En dat is waar dat vie, aangezien je dat naar scherp schutter. Dus dan zal je niet missen. Arkiman, tot de klok van 3 gaan wij luisteren. We blijven nog even in de sfeer van de inheemse. En we gaan samen luisteren naar Big Time. Ondro Feni Boto. Want sluit goed aan. Want asini sang uyere net. Wan boto. Nou, wan ondro fenitori ook. Dus Danny, ik kom bij je. Blijf jij ook afgestemd. Tot na de klok van 3.

0: rösta kimde? Im sapju presi. Sto rösta. Tai arkitori. Pektaimo gien.
1: Ino meg de kori mi na nga yuno meg den ko or you ah wanna lobby me one so or you
2: yo is your favorite boy Micha, alles lekker met jullie, want met mij gaat het prima sowieso, want ik luister elke maandag tussen 2 en 5 naar Radio Zuidoost, ja man, op station 105.2 Micha Hertz in de ert. Hey, ja man, big up, so lobby uit Zuid, ja man, blijf me volgen, TNG Micha op YouTube, hey Rockstar.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Youn, A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffjoen.nl.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.

0: vanuit lente, haar slaapkamer. Ja, waar ze in de amaka ligt, weet je toch? Jullie weten wat een amaka is, toch? Een hangmat. Weet je toch? Want in verband met interview zo meteen, ja, dan gaat ze uit er, zal ze uit haar hangmat stappen. En dan gaat ze op de canapé liggen. Hallo. Hoe vergiet je dit in Latino? Ja. Hallo, de kinderen van tegenwoordig die zijn niet opgegroeid, opgevoed met zulke dingen, is dat niet toch? En zelfs heel veel mensen die ook een. Ja, heel veel volwassenen. We kennen dat niet, want die zijn allemaal hier geboren in Nederland. Dus, en dan kijk ik zo naar mijn collega Merle, die is ook er een van. Ja, dus. Woi. Ik ga even snel een telefoontje plegen, Merle.
1: Goedemiddag,
0: welkom. Hallo, met wie hebben wij de eer?
1: Ik hoor je heel ver, Rik.
0: Je hoort me heel ver, nog steeds?
1: Ja, ik moet.

0: Klinkt ietsje beter.
1: Ja, oké. Okay. Oh, wat, ik zie het.
0: Ja, nu hoor ik je beter.
1: Ja, ik heb het gezien, weet je nog. Want normaal zit ik aan al die knopjes en juist nu niet.
0: Ja. Nu hoor ik je beter, maar ik hoor wel muziek op de achtergrond.
1: Ja, ik kan hem weggooien.
2: Een hele goede middag.
0: Ja, goedemiddag.
2: Dag Saskia.
0: Oh, dag Mer, hoe gaat het?
2: Goed, en met jou?
0: Ook goed hoor, het gaat wel.
2: Samsa, ik mop uit aan Maka, want ik hoor je lag in een hangmat.
0: In een hangmat? Ik wens dat het zo was. Zo, echt niet hoor.
2: Nou, fijn dat we je in de uitzending hebben. Want Riek gaf aan dat hij in gesprek met jou zou gaan op afstand. Ja. Dus ik wacht totdat hij zover is. Dus ja. Riek, als je zover bent, let us know.
1: Ja, Saskia, welkom in de uitzending. En er zijn vele luisteraars die vandaag gekluisterd zijn. Ja, want ik heb eigenlijk een vooraf aan heel veel mensen gezegd van... Hey, jullie moeten luisteren, want ik heb een exclusief vraaggesprek met... Mevrouw Saskia Meiland van Bijeen. Ja, en dan gaat het over die maiden speech. Ja?
0: Ja.
1: Aangevuld met actualiteit en? Persoon. En persoon wat? Persoonlijk? Het ging lekker verder.
0: Nog een keer?
1: Ja, je zei. Die maiden speech van je, aangevuld met actualiteit.
0: Nee, kijk, de maiden speech, de actualiteit was dat de stichting per 29 september gesloten was. De moeders konden twee keer per week daar naartoe gaan, waarbij ze voor mij een luisterend oor aangeboden kregen, eten, ze konden even tot rust daar komen. En in de tussentijd waren ze in principe aan hun lot overgelaten. Ik had daar eerder al schriftelijke vragen over gesteld, maar de wethouder en de gemeente verschuilen zich achter van er is een wooncrisis, we kunnen nu niet meteen alles oplossen, maar we zijn in gesprek met die stichting.
1: Even,
0: de stichting,
1: even.
0: De
1: Mevrouw, ja. Ik val u even in de reden. Ja, want je hebt het over een stichting, maar de luisteraars weten niet waarover het gaat, over welke stichting het gaat.
0: De stichting Different Colors, die dakloze moeders en kinderen opvangt.
1: Okay.
0: Stichting Different Colors, die is per 29 september gesloten. En dat hoorden wij ook toevallig. En daar hebben wij dus vragen over gesteld. Van wat is er, waar gaan de moeders dan naartoe voorlopig? Want we hadden daar eerder al schriftelijke vragen over gesteld. En in principe hebben wij de indruk alsof de gemeente weinig tot niets doet. En wij als Bijeen maken ons daar erg zorgen over. Omdat als iedereen om zich heen kijkt op straat, zie je overal dak- en thuislozen. Mm-hmm. Echt, ik woon al vanaf 2002 in Nederland, maar ik heb nog nooit zoveel dak- en thuislozen in heel Amsterdam gezien. Maar er zijn dus ook moeders en kinderen, maar die zie je dus niet. Dus dat betekent, waar zijn ze en wat moeten ze doen om te kunnen overleven, om hun dak boven aan hun hoofd te hebben. Dat is waar wij van Bijeen ons zorgen over maken. En er is in oktober 2025 een motie ingediend in stadsdeel Zuidoost, waarbij er was afgesproken dat geen enkele moeder en kind in Amsterdam op straat mag zijn. Dus wij hebben zoiets als er een motie is aangenomen. Nederland is een rijk land, Amsterdam ook een rijke stad. Hoezo kunnen er de moeders en kinderen niet structureel opgevangen worden? Dat is waar wij steeds vragen over stellen. Want voor ons is het gewoon een keus. Als je het wil, dan kun je het wel doen. Want ik hoorde laatst in een podcast, iemand zei, het is net er 1 miljoen mensen opgevangen moeten worden. Het zijn ongeveer 50 vrouwen. Ik wil maar niet zeggen dat Amsterdam dat niet kan regelen.
1: Oké.
0: En omdat de helft van de gemeenteraad is nieuw, dus wanneer je... We stellen natuurlijk iedere week vragen in de commissie. Maar in de raadsvergadering, als je echt achter de microfoon gaat staan en je bent nieuw sinds 1 april, dan is dat je maiden speech. En dat was voor het eerst dat ik achter de microfoon ging staan. En dan is het je maiden speech. En de gewoonte is dat koppel je het aan het onderwerp waar je het over gaat hebben. En ik had dus vragen gesteld over de dakloze vrouwen. En ik heb het ook moeilijk gehad toen ik naar Amsterdam kwam. Ik was niet dak- en thuisloos, maar het was wel heel moeilijk voor mij om aan een eigen woning te komen. Dus ik heb heel veel meegemaakt op weg naar een dak boven mijn hoofd. Dus daarom voel ik wel echt betrokkenheid bij deze moeders en kinderen. Want hetzelfde heb ik ook gehad met mijn twee zonen. Okay. Iedereen denkt van, je bent goed opgeleid, je hebt een baan, hoezo heb je geen huis? Weet je, dus dat is de manier hoe mensen naar mij keken en op mij reageerden.
1: Ja, want die applaus vond ik wel op zijn plek. Ja, echt. Een daverend applaus kreeg je. Maar één ding wat me eigenlijk ook tot denken heeft gezet. Ja, je had het over dat voor jou veel werelden samenkwamen. En dat je het over Amsterdam, Zuidoost, weet je. Dat je over wonen, je hebt het over onderwijs gehad. Je hebt het over kinderen, moeders. Vooral met kinderen die naar school gaan in onze stad. Terwijl hun moeder niet weet waar zij die nacht zullen slapen. Ja, en het gaat over die onzekerheid, ja, die jou ook persoonlijk raakt. Ja, maar...
0: Ja, omdat ik zei van, ik was van 2015, van 2010 tot 2015 was ik naar Suriname. En toen ik 2015 terug, voordat ik wegging, had ik een vaste baan. Ik had een woning in Buitenveldert. En ik ging naar Suriname, omdat ik dacht dat ik voorgoed daar naartoe ging. Dus in principe had ik alles opgezegd. Maar je weet, soms gaan de dingen niet zoals je gepland had. Dingen lopen niet zoals je verwacht had. Dus ik kwam terug in 2015. En in die 4,5 jaar was Nederland echt veranderd. Ik was weer opgevangen in Doetinchem, waar ik vroeger woonde. En daar had ik wel een woning, maar ik had geen baan. In Doetinchem is het echt moeilijk om een baan te vinden. Dus ik reisde in het begin op en neer tussen Doetinchem en Amsterdam. Want Amsterdam kon ik meteen voor de klas staan. Maar dat is echt, was heel zwaar. Ik stond 4 uur op, 5:30 in de trein, 7:30 op het werk. En dan weer 4:30 weg, was ik pas 6 uur thuis. Dus mijn kinderen zagen me in principe de hele dag niet. En ik was altijd doodmoe van het op- en neerreizen. Dus na een jaar dacht ik van, nee, dan kom ik in Amsterdam wonen. Ik was eerst bij familie. En van daaruit heb ik dus geprobeerd een woning te zoeken. Maar het was vreselijk. Het was, dat was het begin van die wooncrisis. Ik kon nergens, er waren wel woningen, maar niet betaalbaar. Terwijl ik wel werkte, maar ik kon nergens een betaalbare woning vinden. En toen heb ik dus bij iemand die twee huizen had, de persoon woonde in Utrecht en had een woning in Venterpolder, kon ik daar een appartement huren met één slaapkamer. Ik was al lang blij, want dan waren we op onszelf. Dus mijn zoon hadden de slaapkamer en ik sliep op een slaapbank in de keuken. En daar hebben we 2,5 jaar gewoond. En dus pas na bijna 4 jaar heb ik met een voorrangsregeling heb ik een woning gevonden in Osdorp. Maar ik moet zeggen, de wethouder van toen, Marjolein Moijelman, die kwam continu in de krant van ja, zijn woningen voor leraren, dit en dat. Wij waren nooit genoeg, want het zijn ongeveer 100 woningen per jaar. Maar we zien ongeveer 60% van de leraren die in Amsterdam werkt, die woont buiten Amsterdam. Dus degenen die heel ver wonen, die willen op de duur allemaal een woning in Amsterdam. Dus als je ieder jaar maar 100 woningen verdeelt, ja, dan moet je echt jaren wachten voordat je woning toegewezen kreeg. Dus ik was echt jaren met de gemeente bezig, met instanties. En ik moet eerlijk zeggen, ik vond ze niet aardig. Ik vond ze niet empathisch. Ze begrepen de situatie niet. Waar ik was in Venterpolder wilden de mensen ook de woning verkopen. Dus ik moest daar ook echt uit. Dus je gaat naar je werk, maar je hebt continu een soort stress. Continu heb je een stress van, ik moet hier weg, waar moet ik naartoe? En dus daarom kan ik me dus, I can relate met die moeders. Ik herken die stress die zij waarschijnlijk nu ook hebben. Weet je?
1: Ja.
0: Dus je probeert het. En er werd continu, ik ging ook naar het buurteam. Die vond ik moet naar Liga des Heils. Dus er werd continu tegen me gezegd, ik ben zelfredzaam. Want ik ben een goed opgeleide vrouw. Ik heb een baan. Maar dat klopt ook. Maar als je, er werd van mij verwacht dat ik 2000 euro moest betalen voor een woning. Maar je kan geen 2000 euro aan huur betalen voor een woning. Als je maar net meer dan 2000 euro verdient. Dat werkt gewoon niet. Maar dat was de situatie vanaf in 2017. En nu zijn we 9 jaar verder en het is alleen maar erger geworden. Alleen maar erger, het is niet makkelijker geworden.
1: Oké, okay, want 2017, ja inderdaad, naar nu. Ik neem aan dat er ook beloftes zijn gemaakt door de regering. Naar, naar de woningzoekenden, naar de instanties die daarover gaan. En zo te horen hebben zij zich dan niet aan hun beloftes gehouden. Is dat zo?
0: Kijk, er worden woningen gebouwd, hè. Maar de overheid zet in op middenhuur. Middenhuur is tussen... Kijk, sociale huur zitten met 900 zoveel euro. Middenhuur is 900 zoveel tot 1200 euro. En vrije sector is vanaf 1200 zoveel naar boven. De gemeente en de overheid denken dat middenhuur betaalbaar is. Maar ik kan je zeggen, tussen de 900 en 1200 euro is voor heel veel mensen niet betaalbaar. Het is echt niet betaalbaar. Dus de meeste woningen die ze bouwen zijn middenhuur. Terwijl de meeste mensen hebben behoefte aan een sociale huurwoning. Tot 900 euro. Wat ook al heel veel is per maand, 900 euro. Dus er worden steeds minder sociale huurwoningen gebouwd. Ze bouwen meer middenhuur en vrije sector en koopwoningen. Waardoor je ziet overal om je heen, zie je allerlei torens verrijzen, heel veel woningen. Maar het is niet voor de gewone man of vrouw. Het is niet voor jou of mij. Dus waar moeten wij dan wonen?
1: Okay.
0: En waar moeten onze kinderen dan gaan wonen?
1: Oké, okay, ja. Yeah.
0: Dus er worden wel woningen gebouwd, maar geen betaalbare.
1: Geen betaalbare woningen, ja, ja, ja. En die woningen, die sociale woningen, sociale huurwoningen die er waren, ja, die worden gesloopt en er komt nieuwbouw. En
0: of dan, verkocht, gesloopt, en, verkocht. Ja. Of ze komen in middenhuur, ineens worden ze middenhuurwoningen.
1: Ja, inderdaad, die zijn dan onbetaalbaar voor de mensen die er hun leven lang gewoond hebben. Weet je toch?
0: Want ik heb die moeders ook gesproken, hoor. Ik ben een keertje langs geweest bij Stichting Different Colors. Het zijn flinke vrouwen. De meeste van ze hebben ook gewoon een baan. Ze werken in de zorg, ze werken in het onderwijs. Maar ze hebben geen dak boven hun hoofd. En ze hebben kinderen, sommigen zijn zwanger. Ja, ik denk van een rijke stad als Amsterdam. We moeten ons schamen dat we geen structurele opvang hebben voor daklozen. Maar in het bijzonder voor moeders en kinderen. Je kan geen moeders en kinderen op straat laten. Want je gaat de rekening later gepresenteerd krijgen.
2: Mm-hmm.
0: Want diezelfde moeders en kinderen. Je weet niet wat die moeders moeten doen om te overleven. Je weet niet onder welke omstandigheden die kinderen leven. Die kinderen worden groot. Dat is toch niet wat je wil? Als nee. Gemeente of als land?
1: Nee. Nee. Oké, okay, maar een momentje even, want mijn collega Marilene heeft ook een vraagje of vragen voor jou. Dus ik hoop dat je daarop in kan gaan ook.
2: Hé hey Saskia, ja, misschien heb ik niet goed geluisterd. Maar hoe weet men dat het gaat om 50 mensen of 50 gezinnen? Hoe is dat in kaart gebracht?
0: Ja, die cijfers heeft de wethouder volgens mij van Stichting Different Colors. Het fluctueert, mm-hmm. Want wat krijg je? Als de moeders, bijvoorbeeld, wat ik heb begrepen van andere bronnen, als de moeders daar komen en ze hebben de indruk dat ze voor weinig wordt gedaan, dan raken ze uit beeld, ze komen niet meer.
2: Okay.
0: Dus soms heb je meer moeders, soms heb je minder. En dat wil je zeggen, als ze dat boven hun huis hebben gevonden, ze lossen het zelf op. Ze gaan soms bij familie blijven, bij vrienden of bij een man. Dus het getal fluctueert. Het was eerst 9, dan 11, uiteindelijk was het 70, dan was het 50, dan was het 15. Dus het getal fluctueert, het verandert steeds. Omdat sommige moeders uit beeld raken, niet meer komen. Dan ineens zie je weer heleboel moeders, daar weer heel weinig.
2: Oké, okay. Dus wat is er dan gebeurd met die motie die in 2025 was ingesteld? Heeft men het laten liggen?
0: Dus daar zijn wij ook benieuwd naar, want dat is aangenomen door de Stadsdeelcommissie in Zuidoost. Dus wij zijn benieuwd naar wat is er met die motie gebeurd, wordt het uitgevoerd, wordt het gehandhaafd. Dus daar hebben wij dus ook vragen over, dus daar gaan wij dus ook weer achteraan.
2: Mm-hmm. Oké, okay. Nou dankjewel. Dit waren mijn vragen voor nu. Maar je bent goed bezig, Saskia. Ik zie zo nu en dan filmpjes. Riek had me ook een film toegestuurd. Waar was het vorige week, Riek? Dat je ook aanwezig was.
1: Ja.
2: En dat je inderdaad in de bloemetjes werd gezet. Blijf vooral het goede werk voortzetten.
0: Daar ben ik voor gekozen. Hè? Daar zijn we voor gekozen.
2: Mooi toch.
0: En dat is ook wat we blijven doen.
2: Mooi toch. Oh, ik heb toch nog een vraag, schiet me te binnen. Klopt het dat je ook je eigen radioprogramma hebt, Saskia?
0: Eén keer per maand, de vierde donderdag van de maand, heeft Amsterdam bijeen een radioprogramma bij Radio Vrimangrong. Ja.
2: Mooi, Tori. Fijn dat we de mensen dat ook vertellen.
0: Het lastige is wel, het programma hebben we gaan ons derde jaar in.
2: Mm-hmm.
0: Het lastige is wel, het gemeenteraadswerk is op de woensdag en donderdag.
2: Ja.
0: Dus het komt nou heel vaak voor dat wanneer de vierde donderdag van de maand ik dan in de raad moet zijn of in een commissievergadering.
2: Mm-hmm.
0: En dat ik dus niet altijd het programma live kan verzorgen.
2: Okay.
0: Ik ben aan het onderhandelen met Radio Fumangroep van mag ik het opnemen? Uh-huh. Of soms ga ik de helft van de tijd en dan ren ik dan snel naar de gemeenteraad voor een vergadering. Uh-huh. Dus het is heel jammer dat op de dag is dat wij vergaderingen hebben.
2: Oké, okay, ja, maar
0: dus daarom, als de mensen me niet iedere maand meer horen, uh-huh, daardoor komt het. Het is dat ik niet wil, maar we hebben andere verplichtingen. We zijn in de gemeenteraad zijn we aan het vergaderen.
2: Snap ik helemaal. Nou, ga zo door, Saskia. Jij samen met
0: Dank je
2: team.
0: En daarom, omdat ik... We hebben ons radioprogramma één keer per maand. Dat lukt niet iedere maand weer. Daarom komen we dus regelmatig langs bij Radio Maart, mm-hmm, bij Radio De Leon. Bij jullie komen we langs, zodat we dan toch de mensen een update kunnen geven van wat we allemaal aan het doen zijn, okay, in de raad namens Amsterdam Bijeen.
2: Netjes, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: Ja, en nog een vraag.
0: Ja?
1: Ik heb bepaalde aantekeningen gemaakt toen ik daar zat. Ja, en dan gaat het meer om, wat betekent het om ergens thuis te zijn?
0: Ja, wat betekent om ergens thuis te zijn? Dat betekent, kijk, je moet je ergens thuis voelen. Je moet weten van, dit is waar ik ben. Als je iedere keer denkt van, ik moet weer hier vandaan. En dan ben je daar, dan moet je daar weer weg vandaan. Je moet, kijk, en vooral over die kinderen maak ik me zorgen. Want kinderen komen pas tot leren als het veilig is. Als je steeds moet verhuizen, is het niet veilig. Het is niet veilig voor een kind. En dan bedoel ik niet veilig, met veilig bedoel ik van, je moet rust hebben in je hoofd en je moet rust hebben in je omgeving. Je ziet het ook in de klas. Kinderen kunnen pas leren als het veilig is in de klas. Dat ze niet uitgelachen worden, dat ze niet gepest worden. Dat ze weten, als ze iets vragen aan de juf of meester, dat de juf het gaat uitleggen en niet steeds gaat zeggen, ik heb het al 5 keer uitgelegd. Je begrijpt het nog steeds niet, hè? Nee, het moet veilig zijn voor een kind. En dat betekent als een moeder en een kind steeds moeten verhuizen. Je spullen zijn steeds in een koffer of in een vuilniszak. Dan is het niet veilig. Dus je moet ergens geworteld zijn om tot volle wasdom te kunnen komen. Om je te kunnen ontplooien. Zowel voor moeders als voor kinderen als voor vaders geldt dat. Je kan niet continu met stress in je hoofd zijn. Ik moet hier weg. Dat is wat ik daarmee bedoel.
1: Oké.
0: Je moet ook geaccepteerd worden. Kan je me niet vergeten. Die moeders en die kinderen zijn uit een ander land gekomen.
2: Yeah.
0: De enige overeenkomst tussen Suriname en Nederland is alleen de taal. Voor de rest is het een heel andere cultuur. Het is een heel andere cultuur. Heel andere gewoontes. In Suriname heb je geen trainen. Hier heb je wel trainen. Dus, maar je moet al wennen aan een heel nieuwe omgeving. En dan ook in Froisi, allerliefst in Froisi bakken ook toe. Je weet niet waar je vanavond slaapt. Je weet niet waar je over 3 weken slaapt. Dat is niet wat we moeten willen voor mensen die migreren. Mm-hmm. Want wanneer die expats komen, wanneer Tata Steel en Booking.com hun werknemers laten komen op Microsoft of Google, dan worden die krijgen belastingvoordelen. Yeah. Die kunnen wel die dure woningen huren die wij niet kunnen betalen. En die kunnen in alle rust kunnen ze gaan werken en hun gezin kan zich ontplooien. Mm-hmm. Het is gewoon zo, mensen gaan altijd trekken, gaan altijd gaan waar ze denken dat ze het beter gaan hebben. Yeah. Dat heeft de Europeaan ook gedaan. Je is naar Afrika gegaan, Azië, naar Zuid-Amerika. Dus andere mensen mogen ook naar Europa komen als ze denken dat ze een beter leven gaan hebben. En als die mensen willen werken en hun bijdrage willen leveren, dan moeten we ze een menswaardig bestaan gunnen.
1: Oké, mooi. Mooi gesproken, mooi gezegd. En dan heb ik toch nog als slot nog iets. Je hebt gesproken over dat je volgend jaar, volgend jaar niet weer hetzelfde wil gaan herhalen in de gemeenteraad, omdat hij toch niet gekomen is. Ja, en stel, ja, want je vroeg van, je wil praten over de sleutels, uitrekking van de sleutels van de woningen. Ja, die ze aangaven 50. Als het meer zijn, dan doen ze dat ook. Maar welke garanties zitten daarin?
0: Garanties heb je nooit, maar ik ben gekozen als volksvertegenwoordiger en de wethouder is ook daar geplaatst om haar werk te doen. Ik ben gekozen om mijn werk te doen, de wethouder is gekozen om haar werk te doen. Ze heeft gezegd, ze heeft ons verzekerd, heeft mij persoonlijk gezegd, de grond in Amsterdam is van de gemeente Amsterdam, dus grond is er. Het geld moet ze van het ministerie krijgen van de landelijke overheid om die woningen te bouwen. Ze heeft mij verzekerd dat ze binnen een jaar wil ze een aantal woningen bouwen in het Brassapark. Voor dit soort van die dakloze vrouwen en kinderen. Dus als de wethouder dat zegt, dat noemen we een toezegging. Maar betekent, je hebt gezegd, je gaat iets doen, dan gaan we je eraan houden. En we gaan je steeds eraan herinneren. Het kan niet zo zijn dat... En natuurlijk kan er van alles gebeuren. Dan moet ze ons uitleggen waarom dingen niet gaan zoals ze moeten gaan. En wij van Bijeen gaan steeds een update vragen. Hoe ver ben je met het bouwen van die woningen? Hoe ver ben je met het verkrijgen van dat geld? Hoe ver ben je met het huisvesten van die dakloze vrouwen en kinderen? Want ik vind het een schande dat in een stad als Amsterdam er dakloze vrouwen en kinderen zijn. Dus het is de taak van ons. En wij van Bijeen zijn niet de enige partij, hoor. Er zijn meerdere partijen. Maar wij van Bijeen gaan de wethouder eraan houden. Dit is een toezegging. Geef ons iedere keer een update. En leg ons uit waarom niet gebeurt wat je toegezegd hebt. Daar zijn we voor. Want de wethouders, die werken. De gemeenteraad is in principe de baas. De wethouders moeten gewoon uitvoeren wat wij vragen en wat wij zeggen. Dat doen we wel alsof het andersom is. Maar op papier is de gemeenteraad de baas. Dus wij moeten ze steeds houden aan hun toezeggingen. Wat ze toegezegd hebben.
1: Oké, en als het niet komt...
0: Ja, dan gaan we vragen waarom het er niet komt, toch?
1: Oké. En als
0: ze... Ach, geloof me, kijk, over 4 jaar zijn er ook verkiezingen. Over 4 jaar zijn er ook verkiezingen. De wethouder wil over 4 jaar ook niet daar staan. Dat staat toegezegd dat ze dakloze vrouwen en kinderen zou opvangen. Het is ook een linkse vrouw, ze is van GroenLinks, van origine, nu zit ze in pro. Dat wil ze ook niet op haar bordje krijgen over 4 jaar. Dus geloof me, ik denk dat ze wel haar best gaat doen.
1: Oké. Jij leest me gewoon uit, hè, want ik zou ook daarop komen. alsof je weet wat de volgende vraag zou zijn. Ja, want ik zou zeggen van, ja, hoe zit het? Want straks komen er weer verkiezingen. En dan komen weer andere wethouders, komen ze weer beloven. En dan gaat dat ding alsmaar door. Weet je toch, dat komen niet waar we willen zijn eigenlijk.
0: Maar daarom moeten wij als oppositiepartij, dat is het mooie van oppositie voeren. Hè? Mensen denken van ze hebben maar 2 zetels, ja, ze hebben geen recht van spreken. Jawel, we hebben wel recht van spreken, want wij kunnen vrij uit praten. En wij kunnen zeggen van dit is wat de Amsterdammers willen, dit is wat de Bijeen en de mensen achterban wil. En dit is wat we graag willen dat u gaat doen. U heeft dit toegezegd, dus wij willen graag dat u dit doet. We kunnen ze steeds eraan herinneren. Het komt ook in de krant, het komt ook op de radio. Uw wethouder voelt die druk ook, hoor. Maar als je mond niet open doet, dan voelt ze geen druk. Dus het is de bedoeling dat wij als volksvertegenwoordigers onze mond open doen, zodat ze drukking voelt.
1: Oké, maar ik ga ervan uit, ja, gewoon hoor, met gesloten ogen ga ik ervan uit dat er niet maar 50 mensen, zeg maar, die zo nodige hulp nodig hebben.
0: Er zijn duizenden daklozen. En we maken ons zorgen om allemaal, maar in het bijzonder moeders en kinderen. Want kinderen zijn, ik vind ze fragiel. Je kan geen kinderen op straat hebben, dat kan echt niet.
2: Mm-mm.
0: Dat kan echt niet. Dat is niet de stad die we moeten willen zijn.
1: Oké, dan heb ik dan een slotvraag. Heb je dan een boodschap voor al deze mensen die een woning zoekende zijn, die in deze situatie zijn, en ook mensen die het ietsje... beter hebben dan hun, weet je toch? Want we moeten elkaar proberen bovenop te houden, weet je? Boven water te houden. In plaats van dat je ziet dat iemand zo in zo'n probleem is en dan loop je degene voorbij van één, weet je toch? En als je 2 broodjes haalt bij de bakker, ja? Denk aan een halve brood voor zo iemand.
0: Ja, wat ik merk, kijk, er zijn meerdere wegen die je kunt bewandelen. Je ziet mensen soms op de bank slapen bij vrienden, bij familie. En dat is mooi, maar dat kan je niet eindeloos doen.
2: Mm-mm.
0: Weet je, mensen helpen wel waar ze kunnen. Wat ik de wethouder hoorde zeggen, je moet geregistreerd zijn bij de GGD. En dan lijkt het wel van, als ik daar geregistreerd, want die woningen die ze gaat bouwen, alleen mensen die bij de GGD geregistreerd zijn, alleen die gaan die woningen krijgen.
2: Jeetje.
0: Dus als je denkt van, misschien wel wat Mattie, misschien wel wat familie, dan weet men niet dat je een huis zoekt. Of dat je dakloos, in principe ben je gewoon dak- of thuisloos. Maar je wordt even opgevangen door familie of vrienden. Je moet geregistreerd staan bij de GGD. Want die mensen gaan een woning aangeboden krijgen. Die in het Brassapark gebouwd gaan worden. Ik zou ook een lans willen breken voor wooncoöperaties. Er zijn heel veel wooncoöperaties die mensen zoeken. Een wooncoöperatie is een organisatie van mensen die samen een gebouw bouwt en die appartementen aan zichzelf verhuurt. Het voordeel van een wooncoöperatie is, zij bepalen zelf de huur. zei ik, ik huur bij een woningcorporatie, IJmeren, je hebt Rochdale, je hebt Eigen Hart, Stadgenoot, Kaarkom. Die verhogen ieder jaar de huur. Ik heb daar geen invloed op. Bij een wooncoöperatie is het gebouw van jullie zelf. Jullie lenen het geld bij de bank en je lost het af. Dus jullie bepalen zelf hoe hoog de huur wordt. En ik snap het als mensen in een stresssituatie ze denken van Mikado, hoe doe ik dat? Je kan het googlen, er zijn verschillende wooncoöperaties in Amsterdam. Ik zag laatst nog dat ze 50-plussers zoeken ze, want ze willen een... Ze willen zo een divers mogelijke woongroep willen ze hebben. Dus ze zoeken soms mensen met kinderen, soms zoeken ze 50-plussers, soms zoeken ze jongeren. Nou, dus de eerste, registreer je bij GGD. Dan kan je dus in aanmerking komen voor die woningen die de wethouder gaat bouwen. Maar we moeten ons ook breder kijken. Registreer je ook bij een wooncoöperatie. Want geloof me, als je huur ieder jaar omhoog gaat, dat is echt niet iets wat... Dat is ook weer een andere stress. Bij een wooncoöperatie heb jij daar zelf invloed op. En ik merk dat in onze community te weinig mensen weten van het bestaan van een wooncoöperatie.
1: Oké. En even een nabrandertje. Want je had het ook over dat je denkt, je sprak over jeugdzorg en één ding wat ik goed heb onthouden. Is dat van een over Kwaku en route naar herstel. Kan je dat even toelichten?
0: Iedere week hebben we commissievergaderingen. Er zijn 8 commissies. En we hebben 1 week 4, woensdag 2, donderdag 2. Dus 2 weken lang heb je 8 commissievergaderingen. Dan heb je de raadsvergadering. En de 4e week hebben we technische sessies, werkbezoeken, expert meetings, dus dat vergaderen we niet, maar dan gaan we op bezoek bij allerlei instanties en dan gaan we kijken hoe ze werken, wat ze nodig hebben. Bij die commissievergaderingen viel het op dat jeugdzorg, er is maar 1 instantie in Amsterdam level die geen jongeren meer kan opvangen. Dus daar maken we ons ook zorgen over. Inmiddels is dat een beetje opgelost. Kwaku gaat aan, dit jaar kunnen ze niet meer, waarschijnlijk gaan ze volgend jaar niet meer bestaan in de huidige huidige samenstelling. Wij zeiden van oké, we willen ons wel inzetten voor Kwaku, maar wij willen eigenlijk hebben zoals Kwaku bedoeld was. Het is nu heel commercieel geworden. En ik snap dat die organisatie misschien denkt dat ze commercieel moeten worden om te overleven. Maar wij zeggen van, het was ooit bedoeld voor mensen die niet op vakantie konden 6 weken lang. En we gaan weer terug naar die tijd. We zien tickets worden duur, alle vaste lasten worden duur. Heel veel mensen gaan weer niet op vakantie kunnen. Dus wij hebben graag weer dat de oude Kwaku terugkomt. Dus iedere week is er wel iets waar wij ons voor inzetten. Dus daarom noemde ik de dingen onderwijs, dat zie ik ook. De basisscholen doen het ietsje beter. Maar de middelbare scholen, er zijn heel veel middelbare scholen in Amsterdam die het niet goed doen. Dus iedere week is er wel een onderwerp waarvan je denkt van zo, dat gaat niet goed. Daar moeten we ons over uitspreken. Daar moeten we de wethouder over aanspreken en zeggen van kijk hiernaar, doe dit, doe dat. Dus bij al deze onderwerpen had ik mijn maiden speech kunnen houden. Maar iedere keer had ik toch van nee, ik ga het niet doen. Maar bij die dakloze vrouwen en kinderen, dat heeft me heel erg geraakt. En toen zei ik van daar ga ik mijn maiden speech over houden, want ik was ook bijna dakloos of thuisloos.
1: Ja.
0: En daarom heb ik al deze woorden genoemd. En route naar herstel gaat me ook heel erg aan het hart. Ja. Want we weten, onze voorouders zijn jarenlang, hebben ze gratis moeten werken. Zijn mishandeld, zijn misbruikt. Ze zijn verkocht geworden, ze zijn uit elkaar gerukt geworden. En dat is een onrechtvaardigheid die rechtgezet moet worden. En dat kan de premier van alles zeggen. De koning kan van alles zeggen dat hij niet eraan verdiend heeft. Ik geloof daar niets van. Want misschien, want zijn familie had wel aandelen in rederijen, in verzekeringsbedrijven, in administratiekantoren. Al die instanties die indirect geprofiteerd hebben van die slavernij. En zijn grootvader of overgrootvader had daar wel aandelen in. Mm-hmm. Dus ik moet het onderzoek nog gaan lezen. Maar ik weet wel zeker, alle koningshuizen in heel Europa hebben geprofiteerd van die slavernij. Over de ruggen van onze voorouders. En route naar herstel is misschien niet compleet, maar het is een aanzet om die onrechtvaardigheid recht te trekken. Dus dit zijn allemaal de onderwerpen waar wij van bijeen gaan ons altijd hierover blijven uitspreken en we gaan het blijven agenderen. En dan mag men moe worden, maar daarvoor zijn we gekozen om voor onze achterban te praten.
2: Sterk.
1: Oké, en wat in mij opkomt, wat steeds over bijeen, big up hoor, bijeen, petje af voor bijeen, maar kan bij in dit alleen?
0: Oh nee, we kijken heel veel dingen doen we samen hoor. Kijk, bij één heeft maar 2 zetels. Hè. Die gemeenteraad heeft 45 zetels. Pro heeft 17 en D66 heeft 8. Dus zij hebben 25. De oppositie heeft 20 zetels. Van die 20 heeft volgens mij VVD 6 tot 8 zetels. Met hun werken we meestal niet samen. Ze zijn hele leuke mensen, maar ze denken heel rechts. En zij willen alles afpakken van de kleine mannen, kleine vrouw. En alleen maar dingen doen van mensen die wat geld hebben. Dus met hun werken we niet samen. We praten wel, maar we werken niet samen met ze. Maar Bijeen werkt heel veel samen met de SP, de Socialistische Partij. En we werken heel veel samen met Partij van de Dieren. En ook met DENK. Want dat zijn linkse partijen. Dus in heel veel dingen trekken we samen op.
1: Dat vroeg ik me even af. Weet je...
0: En als zij een motie indienen, dan ondertekenen wij het ook. En als wij een motie indienen, dan ondertekenen zij het ook. Zo werkt het.
1: Okay.
0: Maar je merkt, we kunnen niets gedaan krijgen zonder Pro. En Pro is een combinatie van Partij van de Arbeid en GroenLinks. En de manier waarop Pro zich opstelt, het is echt zo van wij zijn de baas, wij bepalen. Terwijl ik heb ze laatst ook al gezegd, ik zeg, als iets goed is voor Amsterdam of voor de Amsterdammers, waarom moet je er tegen stemmen? Waarom stem je daartegen? Alleen omdat je 17 zetels hebt. Ik zeg, je houdt gewoon de vooruitgang op.
1: Ja, dat is zo. Dat is zo. Want ja, ze willen tonen van dat ze toch een beetje machtig zijn. En zonder hun dat het dan niet zou lukken.
0: Ja, maar het houdt alles op. Want als je zegt dat je links bent. En als een linkse partij als SP of Bijeen een motie indient. Waarom stem je als Pro er tegen dan? Ik snap dat echt niet.
2: Ik zeg het niet. Make it make sense.
1: Oké. Misschien moet jij wel weer met hun aan tafel. Ja, met dit wat ik ga zeggen.
0: We blijven in gesprek. Uiteraard blijven we altijd in gesprek.
1: Ja, kijk, ik wil. Ja, wie ben ik? Maar misschien kan je ze vragen hoe zij zich thuis voelen achter hun achterdeur of naar voordeur zijn.
0: Ik denk dat de mensen zich niet druk maken, want kijk, iedereen is zo betrokken als wij van Bijeen. Sommige mensen zitten gewoon daar voor hun eigen carrière, weet je. En dat is wat wij als stemmers goed in de gaten moeten houden. Wie zit gewoon daar voor zichzelf en wie is echt voor de Amsterdammers bezig? Dat moeten we in de gaten houden. En over 4 jaar, wanneer ze weer je stem gaan komen vragen, dan moeten wij onze mind opmaken.
1: Yes, dat is helemaal duidelijk. Echt helemaal duidelijk. Ik ben door mijn vragen heen. Tenminste, laat maar kijken daar aan de overkant van mij. Nee, mijn collega schudt van nee. En als jij dan misschien ook nog een streng hartig woordje kan richten. Ja, tot al de luisteraars en ook mijn Facebook-volgers. Want die volgen ook mee. En ja, taal is maar. Hoe zeg je dit, maar Wiki? Want we vinden dat afhankelijk voor ons. We streven.
0: Omdat onze mensen het zwaar hebben, Rick. Onze mensen, er komt heel veel op ze af. Echt, men moet zich in zoveel dingen verdiepen. Dus er komt heel veel op ze af. Men krijgt niet de juiste informatie. Men weet niet waar men moet zijn. En als men ergens gaat, wordt men van het kastje naar de muur gestuurd. Of men houdt informatie van onze mensen achter. Dus ik blijf erbij. Het blijft mijn community. Het blijven mijn mensen. Maar we moeten scherp zijn, maar ik begrijp dat onze mensen zitten in een overlevingsstand. Maar het wordt tijd dat we gaan leven in plaats van overleven. En dat betekent dat we de juiste mensen moeten volgen, naar de juiste mensen moeten luisteren en ook de juiste dingen moeten doen.
2: Dankjewel. Heel mooi, Saskia.
1: Ik hoor dat ik heb een beller. Maar ik wil niet uitzetten.
2: Nee, dat gaat niet lukken. Dan moeten we Saskia groeten en vragen of de beller terugbelt.
1: Ja, Saskia, je hoort het.
0: Oké, ja. Hartelijk bedankt dat jullie me gebeld hebben. Ja, ik heb kort uitleggen.
1: Ja, jij ook bedankt en tot snel
0: graag
1: weer.
0: Gedaan.
1: Ja?
0: Tot ziens.
1: Doei. Hi. Hallo.
3: Wat zit Bakana?
1: Hey, wat zit Bakana? Sisa Akusha.
2: Yes.
3: Ja, man. Ja, maar mijn heren, Saskia, naar Akusia Landveld, met de rivieren buurt, Akarwang, woning stiktempen, met de 39 jaar, met de wat onze eigen hart. Maar met wat actie, Saskia, samen bereikt voor alle de jaren dat de na bijeen. Want op energie, en je de uitleg. Maar als je kan je de uitleg in de sanatongo, want de bigisma, de wanneer jere den tongo de uitleg, want u geboren tweetalig. Maar alle toe ik kan takis als kia, want je trekken ze me langer naar elkaar. Is dat al langer mee volg, yo?
2: Mooi.
3: Yes. Is dat al langer mee volg, ja, leg je naar de vierenbiet. Victoria Plein Bakker zei het aan voor mij. En nu, je trekken naar elkaar, maar zomaar een aardje, zomaar een aardje instantie. En wonen mee naar jou. Van energie die Abisaskia, mijn land, naar land van Babel naar Wang. Je trekken naar elkaar langer, jaren, Saskia. Mijn hoofd ook wel wat change kan komen. Maar de biggest na onbenaderd den tof de sapseisa in Nasanatongo. Grand tanje miskat. Godore nanga sayedu. Rek you de boom bezig nanga Marilyn.
1: Dankjewel.
3: Odi odi yara, odi odi. Saskia doe je best yara wat je trekken langa na kar.
1: Ayere, ayere, ayere.
3: Abo miskat.
1: Oké, schat.
2: Grand tanje. Volgens mij hoor ik mezelf nog, Riek. Zit ik er...

Jawel, Archiman, is het gehoord? Mevrouw Saskia Meiland, die haar motie heeft ingediend laatst hier in de Stopra. Ja, ik kreeg van haar ook een uitnodiging en ik was ook aanwezig. En wat een daverend applaus. Ja, voor de medespeech die ze dan toen gevoerd heeft daar in het gemeenteraadshuis. Ja, en het was echt Grosking. Grosking om te horen, ja. En ja, je denkt van, Gado, hey Afrodisi, ja? Mensen, kijk, er zijn mensen van ons die voor ons willen opkomen. Maar ze hebben dan ons backing ook nodig. Ja toch? Want als je dat niet doet, dan zo wordt dat kabas.

0: Wel, en ja, jongbos, ay boy, en is, so me kon ontdek wat jongbos, but ja, I doing. Ja, jongbos, thank you, en ik had niet geweten dat jongbos de zoon is van mijn grote vriend. Ja, oh god.
1: Wie is je grote vrienden?
0: Ja. Colony, King Colony, wow. Nee, maar ik ga even nog even snel iets anders hebben. Dit is even, hè. Dit is even een artje, man. Zo meteen het nieuws van 4 uur, verzorgd door Salto. Odi, mevrouw Denise Menig. Odi, ik heb je niet gehoord. Je hebt geen speciaal verzoek vandaag gedaan. Hoi.

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreien in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suitas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.

0: Ja, luisteraars, welkom terug. Welkom in ons derde, tevens laatste uur alweer. Waar gaat de tijd? Funny how time slips away. En funny how time flies when you're having fun. Ik weet niet of ik fun heb met Riek hier in de studio, maar ik heb hem net gezegd van, weet je wat, ga jij maar eventjes iets eten. Want anders schiet het erbij in, je staat maar en je vergeet dat je iets moet eten. 4 uur, ons laatste uur. Als u nog steeds afgestemd bent, fijn, dank daarvoor. Sisa Akusha Grantani, inderdaad voor je bijdrage, Tide Powerful, Inakona A Studio en je actie Sisa Saskia Meiland, wat ze tot nu toe heeft bereikt sinds ze het karretje aan het trekken is. Saskia heeft mijn nummer, dus mocht ze niet willen bellen naar de uitzending, dan kan ze mij altijd een app sturen. Volgende week en die week daarop ben ik er niet. Nee, vakantie, oh heerlijke tijd. Ik ga er even tussenuit, luisteraars, na lange tijd. Want meestal ga ik wel op vakantie, maar dan is het niet in combinatie met de vliegreis. Nu wel. Ik heb wel stressdingetjes nodig. Want ik ga niet jokken als de dood om te vliegen. En dan heb ik mensen om me heen die zeggen, maar het komt allemaal goed. Want op de grond vinden er meer ongelukken plaats dan in de lucht. Nee, het is deze. Mm-hmm. Dus voor Arki Aspot, voor Carlos Pinas. En dan mag u pen en papier pakken. Want dan kom ik bij u terug met onze... Het is geen Osodresi, maar het is gewoon medicatie op kruidenbasis.
1: Stem elke maandag van 2 tot 5 in de middag af op 105.7. Of kijk en luister zonder vertraging op Razo 020.nl. Achar Missi, Merre, Nanga Achar Masra Rik, Echar Di Frenti Takikonawaka. In een speciale programma, Jaji Drive. Alamunde Bakana, elke maandagmiddag tussen 2 en 5 uur. Hier op 105.7, Razo 020.nl. Mi, Carlos Pinas, ook toe en Arki Jajidra.
0: Pak alvast uw pen en papier bij de hand.
2: En al die tijd, minister, heb je dat die... Jong bos na een boyfu kolonie. Eh? Dus dan denk ik me loop de pokoe van boys en jongens.
0: Ja toch, zeker.

0: Yes, welkom terug. Yujagi Drai, ons laatste uur. U heeft genoeg tijd gehad om uw pen en papier bij elkaar te pakken. Want ligt het aan mij? Hoor ik iets op de achtergrond? Oh, sorry. Nee, ik dacht dat er iemand buiten stond met een boombox. Bijna een bewanteka knuppelkba. Of senrigo. Clitoriathee, mensen. Dat kunt u gebruiken tegen... Ja, je krijgt er een positief gevoel van in je hoofd. Verlichting, depressie. Verbeteren van je bloedsomloop, vagina. Afrodisiak. Ik was helemaal van de kaart nadat ik die vorige zin had gelezen. Stimuleren van je libido bij vrouwen. Verjongeren van de huid. Een goede blaasfunctie. Verbeteren van haargroei. Het lichaam te verfrissen wanneer deze als iced tea of als sap wordt gedronken. Dosering: doe 6 à 7 bloemen in een theekopje met heet gekookt water. Oh god, oké. Riek had een vraag.
1: Jawel.
0: Met betrekking tot ons recept.
1: Ja. Kom ik goed binnen daar bij die mensen? Denk je wel? Denk je dat? Ja. Oké, okay. Yes. Is het speciaal voor vrouwen? Want ik zie van libido voor vrouwen.
0: Ja, dat klopt. Dit is inderdaad eentje voor een verbeteren van bloedsomloop van de vagina van de vrouw.
1: Oh, dus dit is exact voor de vrouwen?
0: Yes.
1: Dus mannen mogen dit niet gebruiken, want anders krijgen ze een soort van hormoon als je het gebruikt voor een man, dat hij ook andere gevoelens krijgt misschien.
0: Nee, kijk, het is een theesoort.
1: Ja.
0: En ik denk dat als mannen dit zullen gebruiken, dat hun lippen dik gaat worden.
1: Mijn god.
0: Dus, maar nooit ver niet. Nee, maar het is echt een serieuze thee. Ik sta er hiermee in mijn hand en ik drink het echt al jaren. En natuurlijk wil ik wel met jullie delen wat het met mij doet. Sowieso een goede blaasfunctie. Mijn huid is nog steeds jong, want voor mijn leeftijd...
1: Ik zie het.
0: Snap je?
1: Ja.
0: En verbetering van mijn haargroei mag ik ook niet overklagen.
1: Ik zou je net vragen van hoe doe je dat, maar nu pas weet ik het.
0: Juist, met deze thee.
1: Met libido.
0: Juist, dan hebben we. Libiding. En ja, natuurlijk, Arkimang. Op speciaal verzoek van enkele jongeren schuif ik zo meteen een muziek in. En ik weet niet of Riek daar blijft zitten of hier komt staan.
1: Wat
0: in verband met onze thema. En thema van vandaag... zal zijn, hebben moderne vrouwen te hoge standaarden in de liefde of zijn ze gewoon selectiever geworden? Mind you, dit is een thema die ik toegestuurd heb gekregen van een van onze vaste luisteraars. Die zei, Merre, ik zou best wel mee willen sparren als jullie leuke, interessante thema's naar voren brengen. Dus dit heb ik dus aan mijn trouwe luisteraar te danken. Of dit hebben wij. Want ik sta niet hier alleen. U wilde iets zeggen. Kom pura bril. Ja, want dan zie ik je beter. Want dit is een leesbril. Maar nu lees ik je hersenen.
1: Het lijkt helemaal spannend te gaan worden. Zo meteen de laatste half uur.
0: Je kent ons, hè? Want net heb ik aangegeven.
1: We gaan los.
0: Helemaal. Laat je gaan los. Riek, ik heb net aan de luisteraars aangegeven. Of doorgegeven dat we de volgende week niet zijn. Ik niet in ieder geval. En die week erop ook niet. Dus ik weet niet voor jou.
1: Ja,
0: voor het geval we het vergeten.
1: Toevallig
0: aan de luisteraars aangegeven of doorgegeven dat we de volgende week niet zijn. Ik niet in ieder geval en die week erop ook niet.

0: tijd, je draait toch niet helemaal de dag niet geweest.
1: Niet verloren gegaan,
0: ja,
1: hè?
0: Dus ik kan helaas niet beginnen om 2:00.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en ook niet om 3:00, maar wel na 3:00.
1: Oké, okay. Mooi Tori. Dan hebben de luisteraars dat ook meegekregen. We gaan dan luisteren naar een speciaal verzoek vanuit de hoek van de jongeren.

0: jawel, jawel. Uma nabi fandom baya, uma nabi fandom noiti, noiti, noiti. Na mans man awe fandom.
1: Ik ben het ook niet mee eens hoor. Ik heb ook zoiets van big up. Ook, je hebt goede mannen ertussen zitten.
0: Nee, maar ik heb over een fadon dat die.
1: Wat voor fadon dan?
0: Je hebt toch een bakoe.
1: Oh mijn god, Riek. Nou, prachtig nummer. Sluit goed aan. En mooi aan bij het thema wat we vandaag in ons laatste uur naar voren willen brengen. Wat ik ook even snel naar voren wil brengen. Mensen, as we speak, zijn de bushouders op dit moment in Suriname in opstand. Want ze vinden de werkwijze van TCT niet correct. Ik kan het niet volgen. Maar mocht u geïnteresseerd zijn, dan hou dat dan even in de gaten. Thema van vandaag. Hebben moderne vrouwen te hoge standaarden in de liefde? Of zijn ze gewoon selectiever geworden? Vroeger trouwden mensen vaak jong en bleven bij elkaar. Tegenwoordig lijken veel vrouwen hogere eisen te stellen aan een partner. Maar zijn die standaarden echt te hoog? Of weten vrouwen simpelweg beter wat ze waard zijn? Daar gaan we vandaag dus over praten en ik heb drie stellingen. Stelling 1. Moderne vrouwen zoeken een perfecte man die niet bestaat. Stelling 2. Financiële onafhankelijkheid heeft de datingwereld veranderd. Stelling 3. Mannen ervaren tegenwoordig meer druk om aan verwachtingen te voldoen. Ik ben hier met een man en ik vraag me af bij welke stelling hij op welke stelling zou hij willen reageren of durven reageren.
0: Als je zo weer even, want zoals je ziet, was ik even bezig. Dus als je even die stellingen weer, ook voor de luisteraars.
1: Staat jouw schuif open?
0: Mijn schuif staat altijd open. Wacht even een momentje.
1: Oké.
0: Okay. Ja, hoor je me? Hallo?
1: Yes. Ja. Loud and clear.
0: Oké. Okay. En de jouwe dan? Laat maar zien.
1: Ja, ik hoor mezelf.
0: Ja, klopt.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Aha. Wil je een stelling?
0: Ja, geef me één.
1: Moderne vrouwen zoeken een perfecte man die niet bestaat. Of staat die voor me?
0: Moderne vrouwen zoeken een perfecte man die niet bestaat.
1: Aha.
0: Oké. Okay. Moderne vrouwen. Maar wat is modern eigenlijk?
1: Dat is een hele goede vraag. Een vrouw zoals ik.
0: Oh, oké.
1: Luisteraars, u mag mee participeren. Hè?
0: Juist. Ze zoeken een perfecte man.
1: Die niet bestaat.
0: Die niet bestaat. Nou, dan hoeven ze toch niet ver te zoeken.
1: Oké. Nou, kijk, ik hoor je. Er zijn voorstanders die zeggen dat de eisenlijst steeds langer wordt. Dat zou dus passen, tussen haakjes, bij een moderne vrouw.
0: Ja.
1: Social media creëren onrealistische verwachtingen. Veel potentiële partners worden te snel afgewezen.
0: Ja, dat is jammer, weet je. Want je kan iemand niet aankijken en dan denk je degene te kennen. Weet je toch? Want je kan iemand alleen maar kennen als je met degene omgaat.
1: Uh-huh.
0: Ja? En elk begin is moeilijk. Ja? Kijk, dat wil niet zeggen van dat je een man tegenkomt, een man vindt, een man ziet, en dat het alles direct bingo is. Weet je?
1: Uh-huh.
0: Want je gaat elkaar leren kennen en dan zo gaan jullie gewoon samen een beetje langzaam maar zeker naar elkaar toe groeien. En dan van het een komt het ander. Weet je, ik weet niet als ik op het juiste pad ben, maar zo zie ik het tenminste. Maar kijk, zo'n stelling, zoals we het nu hier doen.
1: Ja.
0: Ja, is toch lastig te bepalen. Weet je, je moet die moderne vrouw voor je hebben.
1: Mm-hmm.
0: Ja, die jou dan, want dan gaan we zitten.
1: Ja.
0: En dan gaat ze zeggen van, luister nou, ik vind je leuk, ik vind zo, mm-hmm. maar ik hou niet hiervan, ik hou niet daarvan, mm-hmm. ik hou niet zo van. Ja? Mm-hmm. En als man zou vragen van, wat zie je in mij?
1: Mooie vraag.
0: Wat verwacht je van mij?
1: Oké.
0: Okay. Ja, toch? Mm-hmm. En ben jij dan ook bereid te offeren?
1: Waarom noemen we het offeren? Het zijn toch geen offers die je draagt als je een relatie ingaat?
0: Ja, want kijk, als jij wil, ja, jij wil bijvoorbeeld, ja, dat ik bepaalde dingen in een achterwege laat.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch? En een mooie dingen van mij, mooie dingen wat ik gewoon ben te doen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch? Nu dat je in mijn leven bent gekomen, ja, en je wil dat ik dat soort dingen moet loslaten.
1: Ja.
0: Ja? En ik zeg van, ik ben bereid dat te doen.
1: Ja. Ja?
0: Dan moet je ook dingen, wat jij doet, die ik dan ogenschijnlijk niet leuk vind.
1: Ja.
0: Wil jij die dingen dan wel loslaten? Want meestal is het van dat de man dingen moet loslaten en de vrouw wil alles van haar behouden.
1: Dat is niet waar. Want hallo. Want ik krijg nu al een tegenstander hier op mijn app die zegt: vrouwen mogen best kiezen voor kwaliteit. En dan heb ik zoiets van: dat is kwaliteit. Want zie je,
0: ja,
1: die dingen roepen vragen op. Wat is kwaliteit dan?
0: Wat is kwaliteit, ja.
1: Dus, Epper, je hebt het naar me toegestuurd. Vrouwen mogen best kiezen. Jonato, hita sanjaso. Vrouwen mogen best kiezen voor kwaliteit. Een ander zegt: een gezonde relatie vraagt meer dan alleen aantrekkingskracht. Hebben we het nog niet eens over gehad?
0: Over gehad, ja. Ja, snap je. Want alles is kwaliteit. Ja, want op elke pot past een deksel. Ja, het is hoe je het bekijkt. Voor jou misschien niet, maar mm-hmm. voor een ander wel. Weet je toch?
1: Uh-huh.
0: Dus je moet het niet alleen maar vanuit jouw standpunt bekijken, maar over het algemeen moet je het. Ja? En, ik weet. Dan mag ik dingen zeggen.
1: Je mag zeggen.
0: Ik weet voor mezelf.
1: Ja?
0: Ik ga dingen zeggen, ja, maar ik mag niet te veel praten, weet je?
1: Uh-huh.
0: Want
1: Takafu libafu.
0: Takafu dan libafu.
1: Uh-huh.
0: Ja, want kijk, ik ben geen vrije man. Als ik een vrije man was, hallo.
1: Ja. Dan?
0: Ja, dan kon ik me beter uiten. Ja, ik kan me nu ook uiten, maar
1: mm-hmm.
0: weet je, maar ik wil dingen niet.
1: Je wilt niet achterste van je tong geven? Oké, snap
0: ja,
1: ik.
0: Ja, maar zoals ik het zelf zie.
1: Ja?
0: Dan, het moet niet zo zijn dat men mijn stelling gaat, of mijn denkwijze gaat associëren met mijn leven. Want dat is het niet. Ik praat gewoon over het algemeen.
1: Oké.
0: Ja, ik praat niet over mij, ik praat over hoe ik het zie en hoe eerlijk mogelijk dat moet zijn tussen beide partijen. Het moet niet zo zijn van dat de vrouw alleen maar haar wil, ja, opgelegd wil krijgen. En de man, die moet gewoon zwijgen. Die man heeft niks in te brengen.
1: Mm-hmm. Oké, want ik zie iemand die reageert op je Facebook. Kandra.
0: Ja.
1: Golu Ofa, mooi tori man. Ik weet niet of degene doelt op onze uitzending.
0: Ja.
1: Of thema die we vandaag behandelen.
0: Ja, meneer John Karsban.
1: Oké. Dus mocht hij mee willen participeren, is hij vrij. En het nummer van de studio is 020-737-1301. Het thema is natuurlijk, en ik moet me daarbij houden of aanhouden, hebben moderne vrouwen te hoge standaarden in de liefde? Of zijn ze selectiever geworden? Dan mijn brein gaat meteen iets verder. En dan heb ik het mannen. Hoe zit het dan? Hebben moderne mannen te hoge standaarden in de liefde? Want ik zie ook een verandering in het daten tegenwoordig. Dus ik wil niet, omdat ik hier als vrouw zit, het constant maar hebben over hoe perfect vrouwen zijn en al dat soort dingen. Hoe zit het met de man dan?
0: Ja, kijk, de man wil ook wat. Ja, de man wil ook wat. De man wil ook een gezien worden. Ook gezien zijn.
1: Mm-hmm.
0: Ja, toch? Veelal komen ze de juiste persoon tegen, maar hun gevoel zegt van nee, ja? Want ze kijken naar iemand die een mooie tint heeft, weet je? Iemand die echt als een roos lijkt, ja?
1: Uh-huh.
0: Wat ik zeg. Maar een roos is en blijft altijd een roos, ja?
1: Die verwelken ook, hoor.
0: Ja, maar de bloem is mooi.
1: Uh-huh.
0: Ja? Maar de stengel niet.
1: Ja, dat is juki. Is de lijn, want iemand zegt: hey, ik probeer te bellen. Is die, ik weet het niet. Of dat knopje omhoog is. Dat we het,
0: is wel omhoog.
1: Ja, nou ja, dan moet hij of zij het opnieuw proberen. Oké, dus dit was onze stelling 1. Misschien kunnen we Chatshatu dan een nummertje pakken en dan gaan we over naar onze stelling 2 als er niemand belt. Want ik heb nog een tegenstander die zegt, tegenstander, dus iemand die het niet eens is met de eisenlijst wordt steeds langer. Sociale media creëren onrealistische verwachtingen. Veel potentiële partners worden te snel afgewezen. En er komt er als tegenaanhang nog eentje bij. Onafhankelijke vrouwen hebben een partner niet nodig, maar willen een partner.
0: Ja, en daar vraag ik me af, waarvoor? Als je me niet nodig hebt, waarom wil je me?
1: Misschien is die vuilniszak op dat moment net te zwaar om zelf naar buiten te brengen.
0: Oké. Dus dan gaan we het samen naar beneden brengen. Zij links, ik rechts.
1: Oké, nou, we gaan een pokoe nemen en wachten op bellers.

0: Well, we hearing about Uman Nabi Fanobaya, Uman Nabi Fadong, this man, the Masma, yeah, we hear it, Aboscopo, Mayene Guna Boscopo, Uman Nabi Fadong, yeah, let that Sabi, yeah, and don't bewake the Atikadil van Hallo, Unu ook to the standard standard. Yeah, sister.
1: Ja, collega, ik krijg een paar appjes hier dat mensen zeggen van... hey, ik bel, maar ik merk dat ik niet doorkom. Dus zo te zien aan het thema is spreken aan. En dan zal je net zien dat de telefoon...
0: Maar misschien als ze hun nummer sturen dat wij dan even...
1: kunnen bellen. Ja. Nou ja, we proberen het. Stelling 2. Oké, die komt keihard binnen. Ik hoop niet dat het een beller of belster is met een hele moeilijke vraag. Wees welkom, een hele goede middag.
2: Hallo.
1: Een hele goede middag. Oh, we hebben een mannelijke, een heer. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Met wie hebben we het genoegen?
2: Ja, met Leslie.
1: Goedemiddag, meneer Leslie. U wilde ook ingaan op ons thema?
2: Ja, klopt. Misschien kan je het even weer herhalen.
1: Heeft u het over onze stelling?
2: Ja, de stelling van die vrouwen.
1: Oké, nou, stelling 1. Oké, excuus. Stelling 1. Moderne vrouwen zoeken een perfecte man die niet bestaat. Klopt dat?
2: Ja, dus wat het probleem is. Kijk, die vrouwen worden... En vooral bij de jongeren is het nog erger, hoor. Maar ze worden aangestoken door social media. Dat is één. En in de wetenschap heeft men iets. Men zegt, vrouwen zijn hypergamous.
1: Wat zijn ze?
2: Ja, ik weet niet hoe het in het Nederlands zegt, maar in het Engels zegt men, vrouwen zijn hypergamous. Dat wil zeggen, vrouwen willen altijd gaan voor een man die beter dan ze is. Of meer dan ze verdient. Langer dan ze is. Al dat soort zaken. Wat er daar gebeurt is dat... Naarmate dat een vrouw bijvoorbeeld more educated wordt, meer diploma's heeft, meer gaat verdienen, probeert ze in eerste instantie, of tenminste, gaat er voorkeur uit naar een man die op zijn minst zoveel als haar verdient of meer. Dus naarmate die vrouwen meer en meer naar school gaan en meer verdienen, dan hebben ze niet door dat hun... een hele pool van mannen die er zijn, eigenlijk kleiner wordt. Begrijp je? En vooral in landen zoals Amerika, eigenlijk de meeste westerse landen is het zo, maar Amerika is het helemaal een probleem. Dus wat je eigenlijk in de praktijk hebt, is dat, laten we zeggen, 80% van de vrouwen zoeken naar de top 20% van mannen. Dus alle de vrouw, want de zijn man eigenlijk. Toch de look, hey, Amman dat lange, hij ziet er goed uit. Amman verdient, die man is intelligent. Dus alle de vrouw is zoek als een man. Wat het probleem is, is dat een kleine groep mannen, die in de top is, die heeft zoveel aandacht van zoveel vrouwen. En wat er ook nog gebeurt, is dat je ziet dat die vrouwen hebben verschillende regels voor verschillende mannen. Dus if je chat toe en misschien je bent niet zo intelligent, je bent niet grappig, in allerlei manier, dat alleen met eisen, heb je vreselijk. Dus je moet zoveel moeite doen, niet? Charas magona om een date. Dus je moet. Dus
1: meneer Leslie, meneer Leslie, dus you got me confused a little bit, to be very honest. Want ik heb het gevoel. Dat dit niet geldt voor alle vrouwen, toch? Want no, adjes lik na a mindset, sa ding umas ma fu atteinf no abi. Correct me if I'm wrong.
2: Nou, ook vrouwen van voorheen, eerlijk gezegd. Maar nu is het. Nu komt het meer naar buiten omdat er social media is en. Men snitcht eigenlijk op zichzelf. Dus men gaat eigenlijk op social media alles vertellen. Dus nu heeft iedereen door van, hé, wacht eens even. Die vrouw heeft zoveel regels voor mij gezet.
1: Ja.
2: Maar het raam aan dat, nou gewoon gratis, vrij. Amai, kom aan bord. Dus die eisen, die eisen zijn aan de hand van wie jij als man bent.
1: Oké, I got that.
2: En voor sommige mannen al de eisen, eisen weinig.
1: Oké.
2: Okay. Begrijp je?
1: Uh-huh.
2: Dus dat is het probleem. En daar heb je een kleine groep mannen die veel te veel aandacht van vrouwen kregen. En dat de man had normaal met een keusreffie.
1: Oké.
2: Is dat het toch? De man had nou gewoon, de man like, je collega erop, Riek bijvoorbeeld.
1: Uh-huh.
2: Dat de man had gewoon... Ik ga mijn bevrijden naar de man, ik ga alle des mag. En de mannen liep naar de rest.
1: Meneer Leslie, hij staat hier te lachen. U ziet hem waarschijnlijk niet, maar... Oké.
2: Zolang je een lengte hebt, is dat niet hoor, daarna nummer 1.
1: Oké. Wat dat ik Grand Tanyi, reden waarom, Uwanji, Wang Trabeller, Wang Okasi ook, to because I let wam chifa, ja? Maar, wat zei je, Riek?
0: Ik zei van ja, maar dat doe volgende week niet. En, er zijn om,
1: ja, ja, want van tweede stelling, de, dus Miwanji, meneer Leslie, a occasie ook toe van Archa dat hij. En Eva Defano, van Nako ook toe. Because a item is. Oteki Stimper.
0: Ja, maar het is eigenlijk aan de machtbouw. Eigenlijk, hoe begint het? Slet je dan aan
1: dat is waar. Meneer Leslie, motaki Grantani en blijf vooral afgestemd.
0: Ik Grantani,
2: meneer Leslie. Oké, thank you.
1: Oké. Ai, una chat, meneer Leslie, maar omdat. Ja, in het imitegi. Hoe begint om te
0: laten?
1: Volgens mij is meneer Leslie een nieuwe beller. We hebben hem nooit eerder. Dus voortaan. Hoe moest baar meneer Leslie wat die ook doen?
0: Was secret beller?
1: Ja, nee, hij is niet secret, want dat kenning. Riek, stelling 2. Hoe bekonap is dat die mensen als, er, als u thuis bent en u wilt ingaan op wanneer, wat meneer Leslie heeft gezegd, of een toevoeging, een aanvulling heeft, of u bent het niet eens met wat hij heeft gezegd, dat mag. Bel gerust naar de studio. Stelling 2. Financiële onafhankelijkheid heeft de datingwereld veranderd. Volgens mij had meneer Leslie het daar ook over.
0: Yes.
1: En hebben vrouwen mannen minder nodig dan vroeger? Vraagteken. Hebben vrouwen mannen minder nodig dan vroeger?
0: Ik denk het niet hoor. Weet je, ik denk het niet. Ja, die vrouwen die een groot willen doen. Ja toch? Die vrouwen met die grootheidswaanzin. Waanzinnen. Ja, die doen alsof ze een man niet nodig hebben. Maar een man is toch stilletjes op de achtergrond wel nodig. Ja, want ik neem aan dat je als vrouw je woont alleen en dat soort dingen. Ja. En als je alleen woont, hè? Als je met je kinderen woont, is iets anders. Maar als je alleen woont, dan heb je toch enigszins de behoefte, denk ik, aan een arm. Ja? Een vertrouwelijke arm, een vertrouwelijke brasa. Weet je toch? Iemand die je kan helpen met afwassen. Iemand die met je meekomt om boodschappen
1: afwassen
0: te halen.
1: Afwassen gaan we doorstrepen.
0: Ja, iemand die met je meekomt om boodschappen op te halen, om die zware tassen naar binnen te tillen.
1: Tegenwoordig hebben we trolleys. Ik ben een van die vrouwen die een beetje dwars gaat liggen nu.
0: Ja, iemand die gewoon de rugborstel pakt om je.
1: Nee, tegenwoordig. Terwijl
0: je onder de douche staat, dat die man je rug lekker voor je inborstelt. Weet je toch? Want zo liet je dan gewoon een superwiri etang.
1: Je hebt tegenwoordig ook van die borstels, Riek. En van die mooie lampen. Je kan je, en je voelt jezelf en je weet precies op welke plek je moet zijn. Want een man kan mis ook toe.
0: Maar als je niet hebt?
1: Nou, dan wordt het tijd dat je er eentje aanschaft. Daarom hebben we zo'n programma. We zullen voorstanders hebben en tegenstanders. Dat mag allemaal.
0: Hoe hard je even zo luisteren.
1: Oh, hebben we een bellen dan?
0: Ik weet nog niet.
1: Oh, oké. Okay. Nou, zolang we niemand hebben, dan gaan we verder. Dus
0: ja, maar we kunnen onze collega daar ook vragen. Want ja,
1: nou, schuif van tafel zou ik zeggen, collega. Jawel.
0: Ja,
1: we hebben een leuk vragen. Thema vandaag.
3: Okay.
1: En het gaat over, hebben moderne vrouwen te hoge standaarden in de liefde? Of zijn ze gewoon selectiever geworden? We hebben een beller gehad, meneer Leslie. Die heeft een beetje achterste van zijn tong laten zien. En kijk, ik ben in de minderheid vandaag. Dus we willen jouw mening horen bij stelling 2. Financiële onafhankelijkheid heeft de datingwereld veranderd.
3: Nederland.
1: Staat zijn schuif open? Ja. We hebben het over... Kijk, laten we het nu houden op... Nederland en een multiculturele groep. Ja.
3: De mentaliteit van hier, zeg maar. Qua vrouwen, wat ik heb gemerkt.
1: Ja, je mag zitten, toch?
3: Ze kijken meer naar uiterlijk en naar status.
1: Boy, ik ben het er niet mee eens. Kijk, ik zeg wel eerlijk, met het eerste stukje, het oog wilt ook wel wat hebben. Want Tim go in wat winkelie en Michi drie melkpakkie knappen. Ja, is het verkeerd? Zeer zeker. Want dan ga ik uit op die verpakking. Ja. Is iedereen? Hij zit op...
0: Twee.
1: Ja, weet je? Dus, Mariek...
0: Ja.
1: Want ik ga een beetje afdwalen. Kijken we naar uit... Ja, het oog wilt ook wat hebben, maar dat geldt toch ook voor mannen?
3: Bij
1: of niet?
3: Man, bij een man is het wat anders, hè?
1: Tell me. I want to know. Is,
3: kijk... Als je kijkt naar huisje, boompje, beestje.
1: Ja? Ben je goed te horen, collega?
0: Nee, niet zo.
3: Nee?
0: Nu wel?
1: Oké. Okay.
3: Als je kijkt naar huisje, boompje, beestje...
1: Mm-hmm.
3: Dat doet de man meer dan de vrouw, toch?
1: Hoeft niet.
3: Op zich wel, want dat ding is zo van de vrouw blijft thuis.
1: Mm-hmm.
3: Als ze kinderen hebben, dan zorg zij voor de kinderen. Dat is goed, hè?
1: Mm-hmm.
3: Zorg zij voor de kinderen en de man gaat werken.
1: Ja.
3: Doet alles in huis, qua maken en al die dingen.
1: Mm-hmm. Behalve degene met twee linkerhanden.
3: Koken en zorgen voor de kinderen. Maar nu tegenwoordig is het zo modern geworden... dat de vrouw ook wil gaan werken en ook, weet je wel... Dus ze kijken niet meer naar de man van hoe het vroeger was.
1: Weet je, jullie geven me even genoen hier zo. En vooral hoe ik alleen zit, hè. Dus als er een vrouw thuis is... Bel en join me, want ik voel dat mijn temperatuurmeter gaat omhoog.
3: Ja, dus wat ik tegenwoordig zie, ze willen werken, plus ze willen hulp krijgen van een man.
1: Nee, daar ben ik het niet helemaal mee. Nee. Herhaal je. Herhaal
0: even, want ik sta achter hem.
1: Oh my god, oké, okay, ja.
0: Ja, maar in vele gevallen,
1: ja.
0: Ja, misschien in jouw geval niet, maar in vele gevallen is het wel zo,
1: mm-hmm.
0: ja, dat de vrouw dan meer aan wil overhouden, ja, dan ze verdient.
1: Maar waarom moeten we het hebben specifiek over het woordje, omdat een vrouw meer wil?
0: Ze wil gewoon meer.
1: Ze kan die dingen toch? En...
0: Nee, maar het is nooit genoeg.
1: Zes hoe?
0: Nee,
1: wie bepaalt dat?
0: Het is gewoon nooit genoeg bij een vrouw. Al wat je ook doet, het is nooit genoeg.
1: Dan ligt...
3: Je moet niet naar jezelf kijken.
0: Maar je moet niet naar jezelf kijken.
1: Nee. Ik ga wel naar mezelf kijken. Want als Riek daar staat en hij zegt, praat...
3: U
1: ik ben een moderne vrouw.
3: Nee, wat ik heb gemerkt...
0: Je bent geen moderne vrouw.
1: ja.
3: Bij u zit ik nog gewoon van huisje, boompje, beestje. Zit ik nog bij u.
1: Aha.
3: Toch?
1: Mm-hmm.
3: Maar bij de moderne vrouw van tegenwoordig zie ik dat niet meer.
1: Ik ben blij dat ik 2 weken geen uitzending heb. Want Riek, de komende tijd wil ik niet met je praten. Serieus. Gaan we heel even 10 minuten. En ik kan... Nee, ik ga geen pokoe nemen. Ik hoor jullie helemaal. En mijn collega heeft gelijk. En dan wil ik meteen iets benoemen. Mijn zoon en ik hadden het onlangs erover. Dankzij Gilda Danarag. Het verschil tussen een sterke vrouw en een krachtige vrouw. En ik heb mijn zoon die vraag gesteld... vind jij mij een sterke vrouw? En toen kwam als antwoord nee. Maar wel uitgelegd dat ik een krachtige vrouw ben... en de manier waarop, en toen begreep ik het. Maar we dwalen af. Maar blij met die opmerking van van onze collega. Riek, stelling 3. We gaan er heel snel door. Jammer, man.
0: Ja, jura.
1: Echt. Mannen ervaren tegenwoordig meer druk om aan verwachtingen te voldoen.
0: Ja.
1: Stelling 3. Mannen ervaren tegenwoordig meer druk om aan verwachtingen te voldoen. Want daar hoorde ik Riek net zeggen, het is nooit genoeg.
0: Het is nooit genoeg, nee. Want ik kan er van mee praten, omdat ik ook die druk ervaar.
1: Oh ja? Ik vind het zo jammer, want ik wilde net die vraag stellen als een dame zou bellen. Wat verwachten vrouwen vandaag van een man?
0: Ja.
1: Jij kan het niet beantwoorden.
0: Ja, maar kijk, de meeste vrouwen willen dat de man transparant, eerlijk en zo is naar hun toe. Ja, maar het is toch ook eenzijdig.
1: Je mag het oplezen als je het wil. Mijn collega die heeft een app. Eigenlijk moeten we eens een keer samen een programma maken. Al is het een uurtje. Ja. Ik zie hem kijken. Waarschijnlijk heeft hij iets.
3: Ik heb een vraag aan toegekregen.
0: Dames en heren, ons collega van de URA, die is nu aan het woord.
3: Dus ik krijg zeg maar dezelfde vraag wat u aan mij gevraagd.
1: Ja.
3: Heb ik ook gekregen in een app.
1: En die vraag, wat was die vraag? Wat was die vraag? Je mag het zeggen.
3: Oké, wacht even. Laat me even teruglezen.
1: Mm-hmm.
3: Dus ik had antwoord gegeven van... dat de meesten tegenwoordig kijken eerst naar uiterlijk en de status.
1: Mm-hmm.
3: En de antwoord van haar was... ja, dat is jammer genoeg helemaal waar.
1: Oké, is het een man of een vrouw?
3: Vrouw.
1: Dank je wel. Oké, maar ik ben van de oude stempel.
0: Ja, maar waarom is het waar?
1: Ja.
3: Hij is
0: er
3: niet gezet.
0: Want ik ben niet mee eens.
1: Kijk, want zie je... Oh my days, ik krijg het helemaal warm, ondanks die ventilatie. Meneer Leslie, als u nog op luisteren zit, we hebben nog 10 minuutjes te gaan. En dan moeten wij eruit. Ja, mijn collega van uw era, Riek, wilde je nog wat zeggen?
0: Ja. Ik vind het wel erg dat we zo laat hier in. Eigenlijk moest dit en zeg maar gelijk na het gesprek met een mevrouw.
1: We zijn er niet volgende week.
0: Ja.
1: En die week daarop ook niet.
0: Ja. Oh, jammer. Nee, maar kijk, we komen wel weer hiermee.
1: Oké, en dan mogen mensen dus gaan nadenken. Oh, we hebben een beller.
3: Dan wil ik erbij zeggen van, hoeveel vrouwen wil tegenwoordig trouwen?
1: Me niet, Jara.
0: We hebben weer een beller. Goedemiddag, welkom.
2: Ja, Leslie wil hier.
1: Goeiedag, meneer Leslie. Nu is die telefoon... Dus... Ja, zegt u het maar.
2: Ja, nee, dus ik luister naar het gesprek over die vrouwen.
1: Mm-hmm.
2: Wat ze als prioriteit hebben. En het hangt af van waar je bent, hoor. Maar laten we zeggen, bijvoorbeeld een land als Nederland. Laten we zeggen ontwikkelde landen.
1: Mm-hmm.
2: Toch?
1: Mm-hmm.
2: Waar de vrouwen zelf werken en ook zelf kunnen verdienen. Daar is absoluut dat ze naar uiterlijk eerst kijken, hoor. Ik ga je eerlijk zeggen. En, want, net als, kijk, uiterlijk gaat gepaard met status. Waarom? Omdat datzelfde uiterlijk,
1: mm-hmm,
2: bijna al die vrouwen kijken naar dezelfde type dingen. Bijvoorbeeld, je bent 1,90 meter of 1,95 meter of dit of dat. Dan weet je al dat, à la prespe ego, je hoeft bijna niets te doen.
1: Okay.
2: Of je nou in Amerika bent, of je bent in Nederland, of waar,
1: mm-hmm,
2: maakt niet uit. Als je er ook nog een beetje goed uitziet en je bent een beetje intelligent, je kan die vrouwen laten lachen, mm-hmm, is het afgelopen. Zulke mannen krijgen abnormaal veel aandacht, dat ze zelf niet eens weten wat ze ermee moeten doen. Gratis.
0: Ik merk het ook.
2: Dus uiterlijk en zo speelt absoluut een rol. Kijk, ik ga je een voorbeeld geven.
1: Uh-huh.
2: Iemand die bijvoorbeeld lang, vooral lengte is een van de meest belangrijke zaken nu. Omdat als een persoon die een beetje langer is dan alle andere mensen, valt direct op wanneer je in een ruimte komt.
1: Zeker.
2: Wel, dat is mijn digiluku. En als andere vrouwen zien dat andere vrouwen naar diezelfde man kijken, dan plotseling heeft hij een bepaalde status gekregen, omdat... Ja.
1: Maar meneer Leslie...
0: Die anderen gaan ook kijken.
1: Nee, meneer Leslie, kijk, ik ben een vrouw, ik ben niet bepaald lang. Dus als ik een lange man zie, kijk ik niet naar lange mannen, omdat ik zoiets heb van, mijn begin denk vooruit, stel we staan op de dansvloer. Minneke, oh, had me als ik met je moet dansen. Dus ik kijk anders.
0: Nee, maar
1: ja, ik... Oké,
0: daar,
1: ja?
0: Daar passen jullie niet.
1: Hoe bedoel je?
0: Op de dansvloer passen jullie niet.
1: Oké.
0: Maar ergens anders.
1: Meneer Leslie gaat verder hier, hè?
2: Ja, maar dus dat zeg ik ook. Er zijn ook andere dingen die spelen. Vooral, if nou een blakke man, dat is het nog erger.
1: Mm-hmm.
2: Je mag zelf op ChatGPT gaan en dan ga je het vragen.
1: Okay.
2: I'm black en ik ben 1 meter zoveel, dit, dat. Wat er gebeurt, vrouwen van alle landen beginnen direct te denken, wat heeft hij onder die kleren? Dus ze kijken niet alleen, hij is lang. Ze denken ook, Amma moet...
0: Dat zou ook lang zijn.
2: Saroko, dus jij praat, Mera, jij hebt het dan over van, ik moet naar boven kijken en dit.
1: Ja.
2: Maar misschien, jij bent één persoon, maar 99 andere personen, die denken niet daaraan.
1: Dat is waar.
2: Hij is lang, als hij naast me loopt, dan zien andere vrouwen, ik heb een lange man, hij is gewild. En ook nog, hij moet iets daar hebben. Het hoeft niet altijd waar te zijn, maar zo denkt men.
1: Ja, ik hoor u. Bij mij zou het zijn van het feit dat hij lang is, is meer dat ik me beschermd zou voelen. En niet eens denken van oké, hij is lang, dus dan kunnen andere vrouwen kijken. Maar kijken naar de tijd, meneer Leslie, ik ga u bedanken. En we gaan zeker na de vakantie hierop terugkomen. Dank voor uw bijdrage.
0: Ook bedankt namens mij.
1: We hebben nog een beller. En dan gaan dank u wel, meneer Leslie.
0: Wees welkom.
4: Ja.
1: Ja, is dit Akuja?
4: Ja.
1: Yes, zegt u het maar. Hallo?
4: Maar er is iemand aan de lijn.
1: Nee, die heeft al afgebeld. U bent in de uitzending, hoor. En we hebben pakweg 4...
4: Oké. Was het bakana, dan ga ik dit maar op in een lesje. Mijn sabi om een meter en een lesje en een de. Dus naar 100 of 190. Want altijd dan maar op over een lente. Maar lente neem ik nou een keer probleem. Mary heb lippy. Want mina go dan nou een lange man. Dan mina 1 meter 70.
1: Grantani.
4: Ah, jee. En Melly, je bent tussen haaien dappen, 2 tegen 1. Is dat niet dat record bonsie? Abo mis katten, wat je weet de...
1: Grantani, love you. Grantani,
0: Sisa. Dankjewel, Sisa.
1: Ja.
0: Kijk, een Fatousma.
1: Ja?
0: Loop mangriman.
1: Het is, hoe kom je daar nou weer bij?
0: Overal. Chatvrouw loopt lange man.
1: Mij niet.
0: Lange vrouw loopt chatman.
1: Ah, no true.
0: Ah, true.
1: Riek, ik ga je bonzen. Echt waar, hoor. Arkimang, dit was een hele mooie uitzending. We gaan hier zeker op terugkomen. En onze collega van nu, Erna, die staat er. Ik ben er 2 weken niet. Riek, waarschijnlijk 1,5 week.
0: Ik ben er wel, maar niet om 2 uur. Ik kom na 3 uur.
1: Oké, helemaal goed. Nou, we gaan groeten. En ik dank Sisa Akusha voor haar bijdrage en deelname. Facebookers Farik, ook dank. En meneer Leslie, fijn dat u voor het eerst naar de uitzending heeft gebeld. Waarschijnlijk dit soort onderwerpen, die is it trigger you. Dus dan...
0: Dosabi.
1: Usabi. Grantani, New Era, take it away zometeen. Van 5 tot en met 7. En Riek... Je mag tot slot iets zeggen en dan gaan we samen aftellen om te lanceren.
0: Nou, wat ik te zeggen heb, dames en heren, het was weer spannend zoals je het kent en weet van ons. Weet je toch, we zijn zeer gevarieerd en dit is een van de variabele acties van ons. U kunt meer van ons verwachten de komende tijd, want we hebben het geroken, we hebben het gesnoven. We weten wat u triggert en wat u wilt horen. Yes. Maar laat het niet... Aan ons alleen participeer ook mee. Mm-hmm. Bel. Ze hebben het ook dan. Als een spang. Ja? Oké, Milobo allemaal. Minanga Missa. Takwansan eventjes. Baro ori.
1: 3. 2.
0: 1.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard en in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Fugriff Yoon... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.fugriffyoon.nl.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D-TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D-TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: U weet zelf, Radio N.A. N.A. Jawel, jawel, jawel, tune in. Live, zelf te zien op Razo Radio.
4: Livestream, live op salto.nl. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to the new...

Jawel, jawel, jawel, jawel. Weer een maandag, weer een maandag, weer een maandag. Heb je een topic? Heb je een request? Let me know. Yeah, boy. 020-737-1301. 020-737-1301. Nogmaals, heb je een topic? Heb je een request? Let me know. Zoals gewoon lekker pokus. Hier komt hij dan, Little John. Daddy. Trick Daddy. Die ken je nog toch? Oké, dan Twista. Hier komt hij dan. Let's go.

0: locked up, you know what I'm saying? Doing your bid, nigga.
1: Ain't 2 minutes left to eight man me.
0: Stay solid, nigga. Ain't too many.
1: Ain't 2 minutes left to eight man me.
0: It's only a few, nigga.
2: You are not.
0: It's only a few.
2: DJ Weapon. Shorty Plus, live.
3: Ja, ja, ja, ja, ja. We komen zo weer terug, mensen. We gaan even de tussendoor, je weet toch. We moeten even wat gaan doen, maar niet geen getreur. We komen met gruwelijke pokus voor je. Luister.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is de afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.

0: Heb je een topic, heb je een request, let me know. 020-737-1301. 020-737-1301. Ja toch? Yeah, man. Specs on the beat. Wie werkt er, wie werkt er niet? Wie is thuis, wie is aan het slapen? Wie drinkt, wie rookt? Wie feest niet? Gewoon chillen toch? Hier komt hij dan, gewoon chillen de pokoes. We gaan recht naar de nederhoppers. Hier komt hij dan, sugarcane.
1: Amsterdam, daar ben ik grappie. Kijk, ben verliefd aan. Echte Dam.

Hold up. Keizer, ik sabi dat mijn nevo doe je ding. Hier komt u weer, man. Keizer. Yeah. Nu uit Amsterdam. Nu uit de radio. 020-737-1301. Heb je een topic, heb je een request? Let me know. Ja toch, Keizer.

the legend. Le demolish the harte van de nieuwe dijk. Wallen, Damjan, Wijmoesaat tot de Nieuwmarkt. Dat zijn mijn buurten. Okay, dat ligt mijn bloed. Er ligt meer.

ze zeggen dat ik een schooier ben. Ze zeggen dat ik

Yeah, man. Dat waren mijn buurmannen. En hier komt weer een andere buurman van me. Nathan! El Amara. Tan, tan, tan. Im sabidat. Hier komt hij dan.

Hold up, Hef, hold up. Ja man, voor de mensen die deze niet kennen, dit is Hef samen met Juka Loutje. Had je niet verwacht, hè? Hier komt hij dan, Hef, Juka Loutje. Ja man, actie, reactie.

Koeski, kleine nano, lingo. Suriname gaat voor, man. Suriname gaat voor met alles, man. Ik word helemaal para, man. Hier komt u, hier komt u, hier komt u. Niet weggaan, mensen. Want we hebben nog ongeveer een kwartier te gaan voordat we stoppen. Mensen. Heb je een topic, heb je een request? Voor 15 minuten. Kan je nog wat zeggen? 020-737-1301. 020-737-1301. Hier komt je dan. Bye, Dada. Motivation 0.1.

Italia. Good vibes. Zion Chain in your station. Roots Rock.

I do your love black and music.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. De 105.2 FM Ether. Het is jouw eigen radiostation. Het is Razo Radio.

0: Rotterdam en omgeving. Dit is Radio Zuidoost.
1: In our hometown, Radio Razo wears the crown.
2: Solanga you de la misei, solanga mi gaji ala dei. Ik heb het tijdje in maat. Yeah man, dit is Damaru en ook to me e arki.
3: Radio Razo. Long time no see you, which one you do?
2: Razo Amsterdam.nl.
4: Razo, de multiculturele radio van Nederland.
5: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Salto.nl en 105.2 FM in de ether.
1: Out in the street.

Als het over de Bijlmer gaat, hoor je het hier bij Razo, het officiële radiostation van Amsterdam Zuidoost. Radio Razo for everyone, everywhere, every time.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
1: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
0: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam. Maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio.

wits and be these.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël, wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld op het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd. En niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven, naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
0: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden een enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
2: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
2: Ja, was leuk. Het
5: was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
7: Halleluja.
2: Iedere woensdag van 5 tot 8.
8: Red Light Jazz Radio.
9: Je luistert naar Radio Zuidoost, 24 uur per dag, vanuit het hart van de Bijlmer, via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugriffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugriffioen.nl.
3: Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

Je luistert naar Radio Zuidoost. 24 uur per dag vanuit het hart van de Bijlmer. Via kabel, salto.nl en 105.2 FM in de ether.

naar mijn omgeving. Dit is Radio Zuidoost.

Pásame un whisky, pero en la roca.

Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor meineed tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7...